0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. In het zuiden en midden van het land ligt de regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal nog weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat we te laks zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn 2 onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en 3 smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: Digitaal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij nu.nl naar onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. Spanje bekijkt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer naar het Eurovisie Songfestival gaat. Dat zegt de Spaanse omroep in reactie op de baas van het festival. Die zei bij de NOS dat die landen als Spanje en Nederland graag weer terug wil hebben bij het evenement. De finale is eind volgende week. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
4: Kippie.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
17: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
16: Die andere stuiterbal daar.
17: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert streek.
20: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we te weinig zouden doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan de energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. Amerika last een pauze in bij de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. Project Freedom startte maandag en een paar schepen konden sindsdien wegkomen. President Trump wil tijdens de opschorting bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Het is niet bekend hoe lang de pauze duurt. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vertrokken na afloop per boot. Op de verschillende bevrijdingsfestivals was het druk. Op een paar plekken, zoals in Utrecht en Rotterdam, moesten de hekken tijdelijk dicht omdat het te vol werd. In het oosten en zuidoosten soms regen, in het noorden en westen droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Aan het begin van deze spits staan er een paar lange files. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem staat het behoorlijk vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Vanwege de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er een extra rijstrook dicht nu. De vertraging is 3 kwartier. Op de A58 van Breda naar Eindhoven sta je tussen Tilburg en Oorschot 40 minuten vast door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Omrijden kan via Den Bosch over de A65 en de A2. En op de A76 is een ongeluk gebeurd. Van Aken naar Geleen ging het mis bij Geleen en de vertraging loopt daarop tot bijna een uur.

0: NRC Ochtendshow. Hallo. Met Sylvain Stoet.
1: Ja, goedemorgen, welkom. Het is woensdag 6 mei. Bevrijdingsdag ligt achter hier. Welkom bij Radio Noordzee. Dit is de Ochtendshow. Even Wouter bedanken voor de afgelopen dagen, want ik had zo'n virus op mijn stembanden. En ik voelde me helemaal niet ziek, maar ik kon echt niks zeggen. Het was echt... Dus fijn dat Wouter daar weer was. Dank Wouter. Die 13e maand die komt er zeker aan, gok ik zo. Zeg, welkom bij Radio Noordzee. Ochtendshow, lekker wakker worden. Met zometeen de Hollandse hitflits van deze week. Afgelopen maandag was zij te gast in de ochtendshow. Miss Montreal en Schuil hoor je zometeen. En wat dacht je van Donnie? Ja, die heeft een hele leuke. Samen

De plaat loopt niet weg. Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Maesus bij Noordzee. Zometeen hebben we een Hollandse nederpoppepper van je nodig. Een oppepper die je kan gebruiken op deze woensdag. Welke plaat geeft jou nou extra power? Laat het even weten. En laat van je horen via radionoordzee.nl. Bovenin de blauwe bal via de WhatsApp. En klik erop, dan heb je contact met de studio. Dus welke oppepper kan je gebruiken? Nederlandstalige plaat moet zijn, hè? Ik hoor graag van je.

0: van deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Merensen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Merensen.
1: Kom jij over mij vandaag.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl. Sterk werk.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Even over later.
11: Ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Wat goed!
13: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
14: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
15: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten hielden gisteravond een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugsschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk een recordpartij van 50.000 kilo coke aan boord. En een primeur in Breda. Daar hebben ze vanaf vandaag het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten soms regen. In het noorden en westen droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
19: Er staan al best wat lange files. Vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De A12 staat het daar behoorlijk vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is de vertraging 3 kwartier. Vanwege de werkzaamheden is daar de komende dagen een extra rijstrook dicht. In de omgeving loopt het daardoor ook vast. Op de N317 van Doetinchem naar Dieren heb je een 30 minuten vertraging voor de aansluiting met de A348. Het loopt ook helemaal vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je bijna een uurtijdverlies. De A58 is weer vrij van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Er stond een pechgeval, de vertraging is nu nog 10 minuten. Op de A76 vanuit Aken sta je nog in de file tussen knooppunt Kunderberg en Nut, richting Geleen. Door de nasleep van een ongeluk is de vertraging nog een kwartier.

0: liefde alsjeblieft. Mor, amor, por favor. Vincent hoorde je hier bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het is tijd voor de Nederpop Pepper van Roger. Werkt op Schiphol en zegt Sylvan... Ja, mijn oppepper van deze woensdag is toch wel eentje van Agda de Munnik. Liefste kapitein deel 2, kan je die draaien? Voor al mijn collega's in de C-slurf. Ik weet niet wat dat is, C-slurf. Is dat die slurf die aan die vliegtuigen hangt? En dan de, niet de A, niet de B, maar de C-slurf. Nou, mocht je dit horen, van harte, en deze is voor jullie.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: ik eigenlijk met mijn stem, hè?
1: Ja, ik ben heel hoog.
0: Zeg, deze ochtend gaan we een leuke zanger even bellen voor de ochtendkoffie. Ja, eigenlijk elke dag wel. Bijvoorbeeld morgen gaan we Harry Vermegen bellen. Ja, heeft samen met Stef Eckel een leuke plaat opgenomen. Wij zijn oranje. Morgenochtend gaan we Harry even bellen. Ja, ik was vroeger fan van Pisa en van Verona. Dat is wel een held. En hij weet veel van voetbal, dus gaan ze even kijken of we het überhaupt gaan redden met oranje. Hè? Dino Schallenberg hoor je vrijdag. En deze ochtend gaan we Danny Christian bellen. En hij heeft een nieuwe single, Ai Ai Olga. Gaan we alles over vragen zometeen. Het is een oude plaat, een klassieker. En hij heeft er een nieuw jasje omheen gedaan. En dat jasje, nou, hoe die klinkt, dat ga je allemaal zelf ervaren zometeen, oké? Nu bij Noordzee in de ochtendshow, Splitsing, Wind en Zeilen.

0: zomertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
2: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
3: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
4: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
5: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
10: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
11: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
12: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
15: Greets. Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Green.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een protest tegen een asielopvang in Apeldoorn is de politie gisteravond aangevallen. Demonstranten hielden een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. De politie kwam later terug met versterking en heeft de rotonde leeggeveegd. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. Op het drugsschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd geënterd zijn ook Nederlanders opgepakt, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord, met een waarde van 3,5 miljard euro, een record. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt omdat ze in Lissabon arrestanten zouden hebben gemarteld. Eerder werden al 9 politiemensen gearresteerd. Een van hen is de hoofdverdachte die ook verdacht wordt van verkrachting. En de hond uitlaten met een sigaretje erbij. Dat is vanaf nu verboden in het Zedigpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen. Maar wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder niet meteen een boa achter zich aan. Bewolkt met in het zuiden en midden regen, in het noorden en westen vaak droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Vooral in het zuiden van het land staan veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Verder staat het helemaal vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Vanuit Duitsland is een extra rijstrook dicht de komende dagen. Ze zijn de wegafzetting aan het afbouwen. En op de A12 van Duitsland naar Arnhem heb je daardoor nu 3 kwartier vertraging bij de IJsselbrug. Op omliggende wegen loopt het ook helemaal vast. En op de A16 in het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd van de Belgische grens naar Breda bij Rijsbergen. Dat kost je 10 minuten extra.
0: 200% duur.

0: op Robert van Hemert samen met Donnie. En ja, moet dat nou? Zo vroeg.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Hallo, goedemorgen, welkom. Woensdag 6 mei. Ja, gisteren was het nog allemaal heel serieus, hè. Bevrijdingsdag. Natuurlijk prachtig dat we in een vrij land wonen. Vandaag is het bellenblaasdag. Ja, is toch gelijk wat anders, hè. En hou je van een koketje, of van een frikadelletje, of van een kaassoufflé? Vandaag is het anti-dieetdag, dus vandaag mag je lekker proppen. Ja, dat is denk ik bedacht door mensen van de snackbar dit. Hè? Vandaag ook de sterfdag van politicus Pim Fortuyn. Het was 2002, weet je nog? Weet je nog waar je was toen dat gebeurde? Ja, ik was op het Smaragdplein. Ik stond een pizzabol te bestellen. En toen kwam dat nieuws uit de radio, dat Pim Fortuyn overleed. Nou, dat vergeet je nooit meer, toch? Raar, hè? Vandaag is de eerste dag dat er een rookvrij park wordt geopend in Nederland. Dat wordt geopend in Breda. Ja, heb je astma, moet je naar Breda toe. Ik heb zelf ook astma. Ik ga daar een keertje even rondlopen. En er is vandaag voetbal. Champions League finale, halve finale, moet ik zeggen. Bayern München tegen Saint-Germain in Paris. Hè? Overigens vindt dat plaats in München vanavond om 9 uur. Mocht je gaan kijken, heel veel plezier. Dit is de Ochtendshow waar we zo meteen niemand minder dan Danny Christian aan de telefoon hebben voor de ochtendkoffie.

0: producer Brady.
1: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John

0: heb jij gedaan?
1: Zangeres Mo, dat heb jij gedaan bij Radio Noordzee. Een station met 200% puur Hollands. En de plek waar je 's middags naar huis rijdt met René Verkerk, hè, vanaf 4 uur, tussen 4 en 7. Is hij deze week alweer terug of niet? Dat moeten we checken, hij is lang op vakantie. Zometeen gaan we bellen met Danny Christian. En we hebben ook nog voor je, IOS is ook schitterend, komt eraan. En met Hoogkamer, kortom, de show zit lekker vol. Nu alles aan de kant voor Bram Bonkers bij Noordzee.
2: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon is

0: kijken daar. Leuke gast.
1: I know.
0: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
1: Is ook echt jouw type.
0: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
2: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstrikt.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Het goed!
12: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
3: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De verwaarlozing van honden, katten en andere huisdieren wordt steeds ernstiger, waarschuwt de inspectiedienst. Het gaat volgens de NOS om huisdieren die veel te mager zijn of leven in zwaar vervuilde huizen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. Het vervoerde een enorme partij cocaïne, mogelijk 50.000 kilo, op straatgoed voor 3,5 miljard euro. En binnenkort wordt weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende voedingsproducten. Dit keer is onder meer een cheddarsaus in de race waar amper kaas in zit, en een chocoladereep die stiekem kleiner werd en duurder. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten soms regen, in het noorden en westen droog, en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: De meeste vertraging door de dagelijkse files is er in Noord-Brabant. Verder staat het behoorlijk vast bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Van Duitsland naar Arnhem is een extra rijstrook dicht door de werkzaamheden daar, en daardoor loopt het vast op de A12. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek vanuit Duitsland is de vertraging 3 kwartier. Ook op omliggende wegen staan lange files. Verder rijdt het langzaam op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar sta je 10 minuten in de file. De A22 van Beverwijk naar Velzen sta je vast tussen de knooppunten Beverwijk en IJmuiden. Je kunt omrijden door de Wijkertunnel in de A9. Want op de A22 heb je 20 minuten oponthoud. En op de A2 in het zuiden sta je ook 20 minuten vast van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide.
3: 200% puur Hollands.
6: Radio Noordzee.
7: Hey, stoetje.

0: is Montreal en Mart Hoogkamer houden van haten, broer, die bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, dames en heren, het is echt tijd voor een icoon van de Nederlandstalige muziek. En eigenlijk is hij van Duitse afkomst. Maar ja, hij is ongekend populair in Nederland. Nog steeds, al die jaren, Danny Christian! Danny, goedemorgen!
2: Goedemorgen Sylvain en goedemorgen lieve luisteraars.
0: Danny, ik zat laatst aan een kampvuurtje, heel romantisch, met iemand te kletsen. En die zei toen tegen mij, ja, hoe bekend is Danny Christian eigenlijk in Duitsland? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Hoe groot ben je daar?
2: Bij de Schlagerfans, die kennen me allemaal, want door het World Wide Web weten ze precies wat ik doe.
0: Ja.
2: Ik had natuurlijk ooit een grote naam in Duitsland, maar ik heb destijds vele jaren geleden heel bewust zelf gekozen daarvoor,
0: ja,
2: dat ik me op de Benelux wilde richten. Want ik voelde me daar, ja, ik voelde me qua mentaliteit gewoon daar veel beter thuis.
0: Juist, en wat is het grote verschil dan?
2: Ja, het verschil is, in Nederland is alles een beetje losser.
0: Oh.
2: Je bent met iedereen gelijk, zeg maar, op jij en jij.
0: Ja.
2: Het is, ik weet niet, ik hou ervan. Duitsland is altijd zo stipt met alles,
0: ja,
2: in die tijd nog geweest.
0: Ja.
2: En de cameravoering was altijd zo, hey, bij deze zin kijk ik camera 1,
0: ja,
2: bij deze camera 2.
0: Oh, ja.
2: Dan was je onderweg, je verhad weer alles. 3 dagen repeteren voor 3 minuten uitzending.
0: Ja, dus op volle toer was het anders, hè?
2: Nou, toen ik daar kwam voor het eerst, Paul Molijn was destijds regisseur.
0: Ja.
2: En die zei, Danny, je hoeft niet steeds in de camera te kijken, wij volgen jou.
0: Oh, ja,
2: doe maar,
0: ja,
2: wat je wilt, ja, je kan je bewegen, dus doe maar echt. Nou, ik was daar zo ontzettend blij mee.
0: Dat kan ik me voorstellen, wat leuk. Ja,
2: en de mensen zijn al, ik heb alleen maar leuke ervaringen wat dat betreft, ja, in de loop al der 10 jaren opgelopen. En ik heb hier veel meer zin in. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb ook totaal geen behoefte om de afstanden te rijden naar Wenen en naar Zürich en dan weer naar de Bodemzee en dit soort dingen.
0: Ja.
2: Ik doe af en toe wel nog televisie in Duitsland.
0: Ja.
2: Binnenkort ben ik ook weer uitgenodigd bij Andy Borg in zijn programma, dus dat doe ik wel. Maar ik pak geen optredens aan in Duitsland. Ik wil veel liever lekker Nederland en België, dat vind ik allemaal lekker te doen. En ik voel me dat thuis.
0: Danny, wij zijn er blij mee natuurlijk, dat begrijp je. Hey, AI Olga, vertel eens eventjes. Of moet ik zeggen AI Olga? Kan ook natuurlijk, hè?
2: Ja, AI Olga, AI. Het is een nummer dat heel oud is, komt uit 1957, van Kees Schulpoort geschreven.
0: Trouwens. Oh, wat grappig, wat leuk.
2: En ja, ik heb die man nog leren kennen, dus wat dat betreft zijn we elkaar af en toe wel eens een keer tegen het lijf gebotst.
0: Ja.
2: Ik vond ze nu wel altijd leuk. Maar ik heb Gerard Paas kwam bij mij, dus hij kwam met het liedje aan. En die oude versie. Ik zeg, ik vind dat heel grappig.
0: Ja.
2: Ik vind dat heel grappig. Stel je dat maar eens even voor in een modern jasje.
0: Ja.
2: Met een beetje een tingeltangel van Bonnie M. Rasputi daaronder.
0: Ja.
2: Dan vind ik dat een ontzettend leuk liedje met een eigenlijk onbenullige tekst. Maar ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. En ik hoop dat andere mensen dat ook krijgen. Ik krijg gelijk goede zin om op te staan.
0: Ja, nou, het valt op. Dus ik ben blij dat je hem uitgebracht. Ai, Olga, Danny Christian, ja, nog volop bezig met zoveel dingen. Wat zijn de, afgezien van deze plaat natuurlijk, wat zijn dingen die voor de komende tijd, ja, waar je naar uitkijkt?
2: Ja, er zijn een heleboel. Kijk, ik word over een paar dagen word ik 70.
0: Ja.
2: En ik ben gelegenheid daarvan. Ik voel me trouwens voor geen ene seconde zo. Ik heb het idee, ik heb goede genen en ik heb niet dat geklaag wat ik vanaf een leeftijdsgenoten hoor. Mijn voeten doen me pijn, dan weet ik wat. Ik heb nergens last van.
0: Ja.
2: En ik voel me gewoon springlevend. Ja, ik spring nog steeds op het podium rond als een jonge hert. Dus wat dat betreft, zolang dat zo blijft, ga ik ook door.
0: Ja.
2: Ja, er komt eindelijk weer eens een keer een album uit.
0: Leuk!
2: Dat gaat heten Stel je droom niet uit tot morgen.
0: Mooi.
2: En daar staan ook heel wat andere nummers op. Daar staat namelijk een deel van het programma op, wat ik ook gedaan heb met Natasha en Edwin in tijdens het theatershow in Uden.
0: Ja.
2: Die we ook nu in november, eind november weer in Bontrever hebben.
0: Ja.
2: Live met de Marcel Fischer Band. En dat daagt mij uit steeds live met dat waanzinnige orkest te spelen. Een medley van Oude Jurgens zit erbij. Zit op een hele eigen manier met Cicerie in die medley. Daar zit van Peter Maffay is Wollte nie erwachsen sein. Dat zegt wel waarschijnlijk niks.
0: Ah, zo, ja.
2: Maar dat was in Duitsland een gigahit.
0: Ja, ja.
2: Dat vind ik heel mooi. Natuurlijk komt Rosa Moende langs en ook een stukje van de Masipilami. Die springt daar zelf ook op het podium rond.
0: Oh ja.
2: En het wordt direct ding dat dit soort nummers staan erop. Maar ook de nummers die ik bij Beste Zangers gezongen heb.
0: Ja.
2: Komen ook erop te staan.
0: Ja. Fantastisch. Nou, 70 jaar, je zou het je niet geven. Ik dacht echt 68 of zo. maar deze 70 al. Dat is ook zo.
2: Ja, je bent echt een ontzettend leuke jongeman.
0: Danny, dank voor jouw tijd. Ik kijk uit naar het album. En nu gaan we hier genieten bij Noordzee van Aye Aye Olga. Ik wens je een hele fijne woensdag.
2: Aye Aye Olga, daddy van me.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

0: 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in vervuilde huizen. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns, toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar dat zou zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. De enorme partij wordt nog gewogen. Oekraïne kwam op eigen houtje met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan, maar Rusland werkt daar niet aan mee. Volgens een Oekraïense minister zijn de oostelijke steden Kharkiv en Zaporizhia aangevallen met Russische raketten en drones. Rusland kondigde eerder ook al een bestand aan, maar dat is pas komend weekend. En hij komt er weer aan, het gouden windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. Dit jaar zijn een cheddar saus in de race waar maar 1% kaas in zit en linzensticks die vooral van maisbloem zijn gemaakt. Ook een chocoladereep die stilletjes kleiner werd en duurder doet mee. Op veel plekken bewolkt met in het zuiden en midden regen. In het noorden en westen vaker droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
13: Er staan een paar flinke files, vooral door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Bij Arnhem staat het verkeer daar helemaal vast. Vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Er is een extra rijstrook dicht daar vanuit Duitsland alleen vanwege die werkzaamheden. Op de omliggende wegen, zoals de N317, loopt het ook helemaal vast. Verder in het zuiden van het land vielen op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Net als op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Best.
11: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu...

Radio Noordzee al maandenlang had hij de trofee van de Masked Singer in zijn kast staan. Maar lang heeft hij het geheim gehouden. Tijdens de Koningsdag special, hè, was hij de Masked Singer. De winnaar was dat. Ik heb het over Dino Martin. Nu samen met Replay. Dit is één dag bij Noordzee.

0: Fleming, samen met Sneller en Trobi. Hij heeft een leuk album uitgebracht. Samen is leuker dan alleen. En daar staat deze ook op. Weer een dagje. Ah, waar hoor je?
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Het is tijd om weer een plaat toe te voegen aan de Hollandse Meestergalerij. Ja, en deze band ken je van hits als Eén Kopje Koffie en Suzanne, waarmee ze zelfs internationaal een hit scoorden. Maar ze hadden nog een plaat en die zijn we een beetje vergeten. Dat vind ik jammer. Ik heb het over VOF de Kunst. Welke plaat dan stoet? Nou, Oude Liefde Roest Niet.
1: De Radio Noordzee. Hollandse

November staat Yves Berensen in de Ziggo Dome. En we hebben de hele week kaarten voor je hier. Een hele stapel. Elke dag maak je de kans op. En hoe krijg je dan die kans, Sylvan? Nou, heel simpel. Alleen maar het woordje Yves, dus zijn voornaam. Dat schrijf je met Y-V-E-S. Yves schrijf je eigenlijk. Yves, even appen naar de studio. En word je gebeld vanmiddag, dan, nou ja, dan heb jij dus kans op die kaarten. Live in de uitzending, leuk hè? Dus even Yves appen naar de radio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
14: Het goed!
15: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
16: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
17: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Hanta-virus, dat bij zeker 2 opvarenden van een Nederlands cruiseschip is vastgesteld, is volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Bij die variant kan het virus onder bepaalde omstandigheden van mens op mens worden overgedragen. Dierenartsen slaan alarm. Honden en katten die naar hun praktijk worden gebracht zijn steeds ernstiger verwaarloosd. Ze zijn bijvoorbeeld veel te mager of leven in huizen die zwaar vervuild zijn. En Oekraïne beschuldigt Rusland van het schenden van het bestand dat per vandaag door Kiev was afgekondigd. Die afkondiging was eenzijdig. Rusland kwam ook met plannen voor een staakt-het-vuren, maar dan voor komend weekend. Het weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten soms regen, in het noorden en westen droog en daar breekt later de zon door. Het wordt 11 tot 15 graden.
18: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
20: De files worden korter, het is nog wel heel druk rond de IJsselbrug. Want er is een extra rijstrook dicht de komende dagen op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daardoor heb je nu nog ruim een half uur vertraging daar. Op de N317 loopt het ook vast van Doetinchem naar Dieren voor de aansluiting met de A348. Daar is het oponthoud 35 minuten. Verder sta je op de A2 in Limburg nog 20 minuten vast van Eindhoven naar de Belgische grens bij Maastricht.

0: Ja, ik krijg er kippenvel van. Hannemee hoorde je samen met Bluff. En Hannemee is extra blij, want ze gaat 10 avonden lang in het voorprogramma staan van Suzanne Freek, als ze hun concertreeks gaan doen in de Gelre Doom. Dat is bekendgemaakt via het account van Suzanne Freek. Ja, en die twee hebben er hartstikke veel zin in, maar Hannemee ook. Dus het wordt fantastisch en het wordt heel bijzonder. Dit is Radio Noordzee. Goedemorgen.
1: Vlieg met me mee naar de regenboog!

0: De 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op

hebben we contact met Harry Vermegen. Hij heeft een leuke EK-hit geschreven samen met Stef Ekkel. En morgenochtend gaan we hem live even bellen. Ja, dan nu tijd voor Wolter Kroes. Niet normaal heet de plaat. Ik wens je heel veel plezier met zometeen Marleen Sao Pala hier bij Noordzee.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: De kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Zeker 2 gevallen van het Hantavirus dat is opgedoken op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië zijn volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar kan bij die variant het virus ook van mens op mens worden overgebracht, zeker als mensen nauw contact hebben. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen erover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizhia. Rusland zei eerder ook met een bestand te komen rond de dag van de overwinning. En die valt pas komend weekend. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sidney. Die ging voor 0 euro van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC dat zo goed als zeker degradeert uit de eredivisie. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen. Op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
5: 100% puur Hollands.

Nick en Simon in Betere Tijden. Hoe lang? Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent bij Radio Noordzee op deze woensdag 6 mei. Marleen hier. Ongetwijfeld wordt er vandaag veel aandacht besteed aan Pim Fortuyn, die op deze dag werd vermoord na een radio-interview op het Mediapark. Het was in 2002. Ik kan me niet voorstellen dat je dat even gemist hebt, want dat was echt een gebeurtenis die heel veel impact heeft gemaakt. Nou, er zijn ook nog andere dingen om even bij stil te staan. Dat wist je misschien niet, net zoals ik. Het is namelijk sinds 2011 op 6 mei internationale, daar komt-ie, Bellenblaasdag. En ik hoor je denken, wat moet ik daar nou mee? Nou, dat ga ik je uitleggen. De jaarlijkse internationale Bellenblaasdag, dus de International Blowing Bubbles Day, is sinds 2011 een wereldwijd gevierde dag, waarop op 6 mei mensen zeepbellen blazen om iemand te gedenken, om een wens te doen of om andere redenen. Het kan een beetje gaan over mindfulness, gewoon een moment met elkaar te delen. Het is trouwens bedacht door een Nederlander, Flip Looyen, en dat is echt uitgegroeid tot een internationale dag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van had gehoord, maar goed, dat weten we dan nu. Ik ga even een flesje bellenblazen opsnorren. En dan gaan we maar eens even bellenblazen met z'n allen. Maar heel veel lekkere muziek natuurlijk bij Radio Noordzee. Hè. Zoals je van ons gewend bent. Alles lekker Nederlandstalig. Een shownieuws-update krijg je zometeen ook. En we zijn natuurlijk pas net begonnen. Of had je het niet tegen?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Het was gisteren een superspannende avond voor Roxanne Hazes, want tijdens haar optreden op het 5 mei-concert in Amsterdam ging naar eigen zeggen alles mis. De tv-kijker heeft er echter niets van meegekregen, zo vertelde de zangeres na afloop in Shownieuws. Wat niemand weet is dat de boot niet startte en dat mijn geluid uitviel, zo zei ze. Dus alles wat zo'n beetje mis kon gaan, ging fout. Maar daardoor ook goed, want het was zo'n ontzettend bijzonder moment om dat in het bootje te doen. En koningin Maxima en koning Willem-Alexander die konden gisteren tijdens het 5 mei-concert niet stil blijven staan toen Rolf Sanchez aan het einde van de avond een mix van Spaanstalige muziek ten gehoor bracht. Vooral Maxima toonde haar enthousiasme en bewoog ritmisch mee op de maat van de muziek. Het optreden werd afgesloten met vuurwerk, waarna alle artiesten het podium betraden om het traditionele slotnummer We'll Meet Again te zingen. Ondertussen stapte het koningspaar op een rondvaartboot, terwijl ze al zwaaiend en zingend de Amstel verlieten. Voormalig tv-kop Julius Jaspers laat in een vierdelige online documentaire reeks zien hoe zijn leven er nu uitziet na zijn hersenbloeding. Dit meldt de Hersenstichting. De serie, genaamd Back on Track, is vanaf 12 mei te zien via het YouTube-kanaal van de stichting. Julius kreeg in januari 2025 onverwachts een hersenbloeding, waarna hij intensief moest revalideren. Deze serie laat zien hoe je stap voor stap weer vooruitkomt en hoe belangrijk het is om te blijven doen wat je lief hebt. Al dus de Jaspers.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

0: van Frank Boeijengroep natuurlijk. En dan de zangeres die nog niet zo lang geleden echt een prachtige live uitvoering deed van het nummer dat ze schreef samen met haar broer René Karst. Ze stond hier in de studio en het was echt een emotioneel best wel moeilijk moment voor haar. Want ja, zoals je misschien hebt meegekregen is René Karst overleden de ochtend nadat hij hier bij Radio Noordzee had opgetreden. Het nummer schreven ze samen. En zij heeft echt bedacht, ik moet dat nummer nu dan uitbrengen. Dat wilde René ook zo, als ode ook aan mijn broer. Ze zong het ook tijdens de uitvaartbijeenkomst van René, die dus in november 2025 overleed. Het is echt een prachtig nummer. En wil je die live uitvoering horen die ze hier bij Radio Noordzee heeft gezongen, dan vind je die terug op Instagram. Erika Karst dus met het prachtige Wat zou het mooi zijn.
1: Wat zou het mooi zijn?

0: Een heerlijke grote hit voor Justin de Wild. Cheerio. Het is bijna 10:30. En zometeen weer aandacht voor onze Radio Noordzeester natuurlijk. En ik leg je nog eventjes uit hoe jij kans maakt op 2 kaarten van een concert van Yves Berendsen. Maar eerst even met snelle naar de reunie.
1: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rappen?

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Hamster!
4: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
3: Yes!
4: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
3: Play.
4: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
7: Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leiden.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Onze Radio Noordzeester Anouk, daar heb ik het al de hele week over. Ik heb je wat meer verteld over haar jeugd, vrij pittige jeugd. Maar vandaag wil ik het hebben over een bijzonder nummer dat niet zo bekend is. Het is een nummer uit 2023 en dat was het themanummer van het concert De Vrienden van Amstel Live in dat jaar. Ze had het geschreven met haar schrijversteam voor die concertreeks van De Vrienden van Amstel, met in gedachte dat het een duet zou zijn met een man. Maar iemand stelde voor om het duet met een vrouw te doen. En toen had ze ook een idee in haar hoofd. En ze wilde toen eventjes kijken naar de line-up van dat jaar. En zo kwam zij op het idee om Emma Heesters te vragen of Emma dat samen wilde zingen. Nou, dat wilde Emma natuurlijk wel. Het was een droom voor Emma Heesters om dit samen met Anouk te zingen. Het is een nummer dat gaat over vriendschap. Het leven kan soms zwaar zijn, dat weten we allemaal. Maar door een goede vriend te hebben, goede vriendschap te hebben, is het meer draaglijk. En zo is het natuurlijk ook. Gek genoeg werd het niet echt een hitnotering. Niet in de single top 100, ook niet in de Nederlandse top 40. Maar we draaien hem natuurlijk wel hier op Radio Noordzee. Hè? Met jou kan ik het aan, samen met Emma Heesters.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

0: met de live versie van Limburg. En van Limburg gaan wij even naar Ziggo Dome. Want 14 en 15 november zijn daar twee concerten van Yves Berendsen. En ik zou je nog even uitleggen wat je nou moet doen om kans te maken op die twee kaarten voor het concert van 15 november. Dat duurt natuurlijk nog even. Maar het enige wat je daarvoor hoeft te doen, bijvoorbeeld nu meteen even, hè, is het woord Yves appen. En daarvoor ga je naar radionoordzee.nl. Druk je die groene knop in en dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij vrijdagmiddag gebeld wordt met het goede nieuws dat jij naar dat concert kan samen met iemand anders. Concert van Yves Berendsen dus. Zometeen gaan we weer naar de link van Marleen. En het gaat dan natuurlijk allemaal om Moederdag.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Miss Montreal, schuil.

0: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
3: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
12: Greets. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
15: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
18: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
19: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
20: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
23: Kippie.
24: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
25: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
26: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Woehoe!

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Dat mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland. Er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker één patiënt. De Verenigde Naties hebben een duidelijke boodschap voor Israël. Dat moet twee activisten op de hulpvloot voor Gaza onmiddellijk vrijlaten, vindt de VN. Toen de bootjes bij Creta vorige week werden tegengehouden, zijn de Spanjaard en Braziliaan meegenomen naar Israël en vastgezet. Er zijn berichten dat ze worden mishandeld. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar twee extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee. Er zou nog niemand zijn opgepakt. En voorzitter Infantino van Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen van kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. Bovendien is er een enorme vraag. Die zorgt ook dat op de doorverkoopsites kaartjes soms voor astronomische prijzen weggaan. In het oosten en zuidoosten bewolkt met regen, op andere plekken droger met af en toe zon. Het wordt 11 tot 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is...

je glas. Marco Borsato en Rolf Sanchez. Leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Het is even over 11. We gaan straks richting de lunch, waar jij ongetwijfeld al gemerkt hebt dat het lunchprogramma tussen 12 en 1 deze hele week gepresenteerd wordt door de bevers. Nou, dat is natuurlijk één bak ambiance. Je kunt de bevers nog steeds vragen stellen. Dat vinden ze namelijk erg leuk. En dat doe je via radionoordzee.nl. Dan druk je die knop in, bericht sturen, en dan komt je vraag meteen in de studio binnen. Ja, wie weet geven ze antwoord op wat jij wil weten. Ik vertelde je net al even, door het woord Yves te appen, maak jij kans op 2 kaarten voor het concert van Yves Berendsen op 15 november. Maar er is nog iets, iets leuks waar je voor je moet blijven luisteren naar Radio Noordzee. Dat is in ieder geval volgende week. Want er komt weer een hele gezellige muzikale reis naar Turkije aan. En misschien heb je daar wel vaker over gehoord. Er gaan een heleboel artiesten mee naar Turkije. Dat wordt een hele gezellige boel. Dus je wil zeker blijven luisteren als jij kans wil maken op tickets. Met die muzikale reis natuurlijk. Met al die Nederlandstalige muziek. Hier bij Radio Noordzee. John West en Lange Frans die komen eraan. Robert van Hemert, Danny de Munk. Allemaal muziek recht uit het hart. En dat is ook precies de titel van deze plaat van de band Splitsing.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Mart Hoogkamer die zou ooit wel mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival. Alleen nu nog niet, zo zei de zanger gisteren op Radio 538. Als ik het zou doen, zou ik wel heel graag in het Engels of Italiaans willen zingen, zo zei hij. Ik vind dat als je meedoet aan het Songfestival en je gaat er zo'n Nederlandstalig liedje zingen, ja, dat klinkt niet. Als iedereen Engels staat te zingen en jij komt daar met ik ga zwemmen, dat klinkt toch voor geen meter. Het Eurovisie Songfestival vindt volgende week plaats in Wenen zonder Nederland. Of ons land er volgend jaar weer bij is, dat is nog niet bekend. En Tanja Jess is ontzettend geschrokken van het plotselinge overlijden van haar voormalige Vlaamse collega Hans Otte. Op Instagram schrijft ze dat hij ongelooflijk gemist gaat worden. De 55-jarige geworden presentator maakte samen met Tanja Nederlands-Vlaamse editie van Temptation Island in Paradise Hotel in 2005 en 2006. Beide shows werden toen uitgezonden op Veronica. De voormalig presentator werd maandag in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En het was gisteren een superspannende avond voor Roxanne Hazes, want tijdens haar optreden op het 5 mei-concert in Amsterdam ging naar eigen zeggen alles mis. Maar de tv-kijker heeft er echt niets van meegekregen, zo vertelde ze gisteravond in Shownieuws. Wat niemand weet is dat de boot niet startte en dat mijn geluid uitviel, zei ze. Dus alles wat zo'n beetje mis kon gaan, ging fout. Maar ja, daardoor ook goed, want het was zo'n ontzettend bijzonder moment om dat in het bootje te doen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Oh yeah. 100% puur Hollands.

0: Ja, de link van Marleen, een nieuwe serie. Iedere dag een plaat die eigenlijk elke week de nummers zijn aan elkaar gelinkt. Hè. Aanstaande zondag is het moederdag. Graag gedaan, als je het vergeten was. ik ga je er iedere dag nog aan helpen herinneren, hoor. Want daarom is deze week dus de link in deze platen. Moeder. Ik ben op zoek gegaan naar nummers die gaan over moeders of die voor moeders geschreven zijn. Je hebt de moeder van Danny de Munk al gehoord. De vlieger van André Hazes. En nu heb ik ook een mooie gevonden. Dat is Edcilia Rombly. Die heeft een nummer uitgebracht. Het heet Lieve Mama. En dat had destijds ook te maken met dat ze zo'n afstand moest houden van haar moeder. Ze vertelt, ik mis het om juist nu in de buurt van haar te zijn. Tijdens deze coronaperiode. In dat coronajaar. En daarom voelt het zo goed dat ik met dit liedje mijn warme gevoelens voor haar met iedereen en met haar kan delen. Edcilia Rombly dus. Lieve Mama.
1: De link van Marleen.

0: was best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, dat was zeker hartstikke gezellig. Alles wat ik zoek, John West en Lange Frans. En als jij nog een verzoekje voor me hebt, als je denkt, ik heb zin in die plaat, die moet je even voor me draaien, dan kun je het me laten weten door een berichtje te sturen via radionoordzee.nl. Die groene knop, die druk je in. En dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Geef maar door, hoor. Dit is Circus Custers.
2: Ik denk...

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we
1: vieren. Aldi. Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl. Laat het hier
0: zijn. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
2: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, dat gaan
0: we vieren. Aldi.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
7: Hoi. Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
8: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
9: Oh yeah.
8: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
16: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.

Ja, heel gek. Ik heb altijd gedacht dat het Londen of Parijs was. Het is gewoon Rome en Parijs. Nou, Gerspar Doel, ik neem je mee. En ik neem je even mee naar de inbox van Radio Noordzee. Want er zijn hele leuke verzoekjes binnengekomen. En dan vind ik het dus heel tof dat ik daar iets uit mag kiezen. Ella en Mike, zij hebben een plaat aangevraagd van de 3J's. Dat vind ik sowieso wel leuk. En deze past eigenlijk heel goed bij dit seizoen, vind ik. De lente, het voorjaar. Dus zet hem maar ietsje harder, Ella en Mike. Dankjewel voor jullie berichtje, want ja, dit is zo'n dag.

Was dat met avond. En dat is nog niet zover. Het is wel bijna tijd voor het lunchprogramma. Tussen 12 en 1 hoor je deze hele week als gastpresentatoren de Bevers. En ze hadden er zin in en ze vinden het leuk. En ze maken er ook echt een feestje van. Heb jij nog vragen voor de Bevers? Dan kun je daar die kun je stellen bij radionoordzee.nl. Druk die knop in. Want wie weet geven ze wel antwoord op jouw vragen. Ze maken er in ieder geval een feestje van met hun favoriete Nederlandstalige muziek. Ik wens je nog heel veel plezier bij de lunch, bij Radio Noordzee. Blijf erbij en heel graag tot morgen.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Hamster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste, de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libië.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
6: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
7: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
11: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
14: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
18: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
19: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
20: Hey, bedankt.
21: Merci.
19: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië zijn van boord gehaald. Ze gaan naar ziekenhuizen in ons land. Op het schip is een gevaarlijke variant van het Hantavirus uitgebroken. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Van Spanje mag het schip aanmeren in Tenerife. De politie in Londen heeft een speciaal team gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden twee Joodse mannen neergeschoten en brand gesticht in Joodse gebouwen. In het speciale team zitten ook antiterrorisme-specialisten. De KLM schuift het oppakken van vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen, dat wordt nu 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. En het Openluchtmuseum in Arnhem over het alledaagse leven in ons land is op zoek naar oude IKEA-klassiekers waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. Het heeft al heel veel meubels, bedden en kasten van de afgelopen 200 jaar in de collectie, maar nauwelijks iets van IKEA, terwijl bijna iedereen wel iets daarvan in huis heeft. Op steeds meer plekken droog met wat zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt met kans op regen. Het wordt 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch.

0: samen met John en Kees de Bever.
1: Kusmeus.
2: Ja, ik was heel blij vanochtend, John.
1: Waar dan?
2: Nou, ik werd wakker en ik dacht, ik mis het. Ik heb gewoon zin om weer die lunch te presenteren dan met jou op Radio Noordzee.
1: Maar doe dit maar één week, want ik moet er elke keer wel vroeg uit.
2: Ja, maar... Vroeg uit. Ja, het is lunch, hoef hier op 12 uur pas te zijn.
1: Je moet hier ook nog naartoe rijden. Je moet douchen, je moet het bed. Dus je moet er
2: en weet je,
1: gewoon op.
2: Waar we mee beginnen?
1: Nee.
2: Ja, met echt... Ja, ik vind hem een hele leuke jongen. Hij doet het ontzettend goed. Ja, nieuwe lichting. Grote hit. Samen wel weld.
1: Echte liefde is te
2: koop. Ja, dat is niet waar, hè. Onze liefde is ook niet te koop.
1: Die is gewoon gekocht, ja. Die heb ik moeten kopen. Nee. Dat is waar ik al lang weg geweest.
2: Snel muziek, start hem in. Samen wel welten.
3: Ja.

0: Jij bent aan de beurt, Kees.
1: Nee, jij.
0: Nee, jij. Oké.
1: Dat was sneller. En dat is toch wel echt ook een... Ja, gewoon iemand die echt goede, geweldige nummers maakt. Ja, dit is niet goed. Omdat ik dacht dat jij ging, John. Maar goed.
0: Ja, maar je kunt niet improviseren.
1: Ja, en we zitten al in mei.
0: Nee, luister. Alles ziet er mooier uit als de zon schijnt, Kees.
1: Ja, maar ik heb dus André van Duin een paar keer mogen ontmoeten. En wat je van hem denkt is waar. Hij is zo ontzettend aardig. En altijd vriendelijk en lief en professioneel. Dus een liedje van André van Duin kon in onze lijst niet ontbreken, John.
0: Nee, maar ik heb er lang voor gezegd. Ik heb begint weer over de geheimen het ontmoet. Ik had al gezegd, dit is André van Duin op Radio Noordzee.
1: Ja, maar die mensen zitten te lunchen. Die willen een beetje met ons buurten. Dus
0: nee,
1: als de zon schijnt.
0: Mensen willen een muziek luisteren.
1: Muziek.
0: Komt-ie aan, André.

0: Russo en Emma Heesters, Liefdesverdriet. En we gaan bijna naar de, ja, naar de reclame, hè, dat hoort er ook bij. Maar er komt nog veel meer geweldige muziek aan. John, wat dacht
1: je
0: van?
1: Ik zie Willem en Jan staan en ja. Maart Hoogkamer en Billy Dans. Staat allemaal nog voor jullie klaar. Dus blijf hier bij Radio Noordzee.
0: Bij de Bevers.
1: Nee, Radio Noordzee.
0: Ja, met de Bevers.
1: Oh ja, met de Bevers.
2: Hij heeft zin in jou. Jij zit in Yves Berendsen. Live? Luister dan deze week naar Radio Noordzee.

0: naar de studio.
1: En beleef een magische show met Yves Berendsen.
2: Kom jij over mij vandaag?
1: Alle info op radionoordzee.nl.
3: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: 200% puur Hollands.
19: Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door John en Kees de Bever.

0: De Radio Noordzee Lunch met John en Kees de Bever.
1: Jasmijn van der Velde,
2: John,
1: ja, heeft via radionoordzee.nl een vraag ingestuurd. En dat is wel leuk als jij die beantwoordt. Want zij vraagt of we iets meer willen vertellen over onze bioscoopfilm, Alles voor de Fans. Wanneer verschijnt die? Wat gaan we doen?
2: In de maart volgend jaar. En we hebben in september volgens mij, want ik heb het script nog niet gelezen, de opnames, 14 dagen in Malta. En we doen best kleine rolletjes voor bekende Nederlanders. Dat is wel leuk. Ja, wij spelen de hoofdrol. En we hebben natuurlijk een paar goede acteurs die echt kunnen acteren. En ja, ik denk dat gewoon leuk wordt.
1: Ja, we hebben even, kijk, Johan Derksen natuurlijk.
2: Ja, Albert Verlinde.
1: Ja.
2: Henk de Kater.
1: Ja.
2: Wacht even.
1: Helen Hendricks. En verder zeggen we
2: nog. Nee, ik kan niet alles verklappen.
1: Maar wat ook leuk is om te zeggen, is dat we vanaf januari de Bever seizoen 7 op tv komt. En daar gaan we het hele traject van de filmopname weer in meenemen.
2: Ja, dus ja, 8 weken voordat de film uitkomt, kunnen we nog goede reclame maken. Is goed bedacht. Ja. Is goed bedacht.
1: En nu, dit is ook leuk, want ik heb dus gehoord dat Replay dus weer een concert gaat geven. Oh. En daar is natuurlijk Gordon ook.
2: Never nooit meer.

En van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: is van mij.
1: Waar ik nog niet geboren, Kees?
2: Nee.
1: Nee, deze liedje ken ik aan, maar was echt populair. Hopelijk heb je genoten van een heerlijke muzikale lunch. Want we zijn alweer aan het einde gekomen. Maar morgen zijn we er weer, Kees.
2: En, ja?
1: Ja,
2: maar...
1: Ik dacht, ik het moet zeggen, zit er toch ertussen.
2: Nee, nee.
1: En we genieten nog even maar van ik het wil laatste even de
2: volgende, ja, ik wil even de volgende titels, John. En dat vind ik ook echt dat het zo is. Geld maakt niet gelukkig.
1: Ja, maar dat hoeft niet te weten de mensen zo lang...
2: Robert van Heer.

0: miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
17: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: Bestel je obu op netlink.nl.

0: extra voordelig bij de Verfzaak.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Drie zieke opvarenden van het gestrande Nederlandse cruiseschip bij Kaapverdië zijn onderweg naar ons land voor medische zorg. Onder hen zijn twee bemanningsleden. Ze werden vanochtend van boord gehaald. Waarschijnlijk zijn ze besmet met een gevaarlijke variant van het Hantavirus. Drie mensen aan boord van de cruise zijn overleden. SP-leider Jimmy Dijk heeft kamervragen gesteld over Moerdijk, meldt Omroep Brabant. Die meldde vorige week dat het Rijk al maanden voor de gesprekken met inwoners had besloten dat het dorp weg moet. Volgens Dijk dachten de Moerdijkers onterecht dat ze nog inspraak hadden. Een knauw voor hun vertrouwen in de overheid, vindt hij. Als het aan justitie ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking bij vader Leidekkers in 2023 werd onder meer een horloge gevonden dat ruim 1 ton waard is. Ze zijn betaald met drugsgeld van zijn zoon. De witwassen van een tweede horloge vond justitie niet bewezen. En een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Spits Ricky van Wolfswinkel is 37 en heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. Hij speelde de afgelopen 18 jaar voor onder meer Vitesse en Utrecht. Bij Twente is hij nu bezig aan zijn laatste weken. Van Wolfswinkel speelde ook 2 keer voor Oranje. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP nieuws.
6: 200% puur Holland. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met

is wel zorgwekkend nieuws over Jeroen van der Boom. Hij heeft namelijk laten weten dat hij nadenkt over het einde van zijn carrière. En verwacht nog een jaar of 5 op het podium te staan. Nou, laten we er zo lang nog maar even van genieten dan, hè. Jij bent zo. Welkom aan de goede kant van de werkweek. Ja, die werkweek is doormidden. Het is woensdagmiddag. Ik ben Wouter, voor Luc hier. Hem hoor je namelijk zometeen om 4 uur in de middagshow. Natuurlijk op jouw eigen Radio Noordzee. Met zometeen Marcel de Groot. Ook heb ik Hanna mee, samen met Bluff.

0: tekst van deze track is geschreven door Henk Westbroek. De stem die je hoorde is van de zoon van Boudewijn de Groot, Marcel. Mag ik naar je kijken?
1: Met Radio Noordzee naar I. Berendsen.
0: Heb je het al gedaan? Heb je al tickets gehad naar de WhatsApp van Radio Noordzee? Deze hele week geven we namelijk tickets weg voor het concert in Ziggo Amsterdam. Belooft één groot feest te worden. En jij kunt daarbij zijn op onze kosten. Want ja, wat ik net al zei, we geven deze hele week tickets weg. Elke dag 2 stuks. En die kunnen van jou zijn. Maar ja, dan moet je dus even tickets appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Als je dat nummer nog niet hebt, ga dan even naar onze website radionoordzee.nl. Onder mijn hoofd, daar staat een WhatsApp-icoontje. Als je daarop klikt, nou, dan komt je berichtje wat je daarna stuurt via je WhatsApp bij ons in het berichtensysteem. En wie weet kunnen we je dan vanmiddag terugbellen. Er zijn die 2 tickets voor Yves Berendsen voor jou. Dankjewel dat je ook vandaag naar Noordzee luistert. Ik ben Wouter, goedemiddag. En dit zijn Sven.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint

0: Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Gamma! Wat goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
7: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
9: Greets. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Toen Donnie kleine vogel hoorde van Senna, wist hij gelijk dat hij met haar een nummer wou opnemen. En dat lukte ook, want ze zijn samen de studio ingedoken. En het resultaat hoorde je zojuist. Waar blijf je nou?
3: Radio Noordzee, in je streektaal.
2: Gerard Joling hoor je zo direct en ook Hans de Boy. Maar eerst deze streektaal classic, want dat is het. Hij stond eind 2000, 21 weken lang in de top 40. En de helft daarvan zelfs op nummer 1. Bij dit nummer won het duo, wat je zo gaat horen, de publieksprijs van Lief. Dat is het Frisch Songfestival. En als prijs wordt dan het liedje opgenomen en uitgebracht. Nou, die single deed eigenlijk helemaal niks. Even later stapten ze over naar een andere platenmaatschappij. Die zei, ja, leuk, maar we gaan dit wel even opnieuw opnemen. Dan kunnen we het opnieuw uitbrengen. Zo gezegd, zo gedaan. En nou, toen werd het wel een hit. En je kent hem zeker, hoor. Twars, waar bist
3: Radio Noordzee, in je streek.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Luc van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer.

Maar het leuke aan dit liedje is dat je hem altijd kunt horen en hij verveelt eigenlijk nooit. Je hoorde Hans de Boy en... Ja, het blijft de hele dag in je hoofd zitten, dat denk ik wel. Met 11 tot 15 graden is het fris voor de tijd van het jaar. Er staat een stevige wind. Maar het blijft wel droog vandaag. Met andere woorden, een redelijk lekkere woensdag vandaag. Dankjewel dat je die deelt met Radio Noordzee. Ik heb Emma Heesters zometeen.

0: Klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden. Presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar

0: tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Coffee Lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Spaanse kabinet houdt spoedoverleg, want er is ophef over het gestrande virusschip bij Kaapverdië. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, waar het over een paar dagen zou aanmeren in Tenerife. Maar regionale bestuurders zijn tegen. Ze zijn bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. Het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Waakond ACM deed er in het verleden onderzoek naar en ontdekte dat veel providers het klanten moeilijk maakten om op te zeggen. Dat kon niet online en op een site was vaak lastig of niet te vinden wat je moest doen. Die drempels zijn nu weg, zegt de ACM. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de uitspraak in zijn proces niet thuis afwachten. De rechtbank wees zijn verzoek af. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat is groot, is de motivatie. Heuby, die van 40 strafbare feiten wordt verdacht, hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. En er komt nog een seizoen van The Voice of Holland, met dezelfde coaches in de draaiende stoelen, zoals Suzanne Freek en Willy Wartaal. De talentenshow werd 4 jaar geleden van de buis gehaald na berichten over misstanden achter de schermen. Dit jaar keerde The Voice weer terug. Op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% duur.

beetje uit het leven gegrepen, hè, deze van Abel. Altijd ben je maar onderweg. 200% puur Hollands, Radio Noordzee. Goedemiddag, ik ben Wouter. Ja, iemand die ook onderweg is, is het voormalige gezicht van Milieudefensie. Die gaat namelijk bij Tata Steel werken als directeur voor duurzaamheid. Ja, Milieudefensie zelf is verbijsterd dat hun directeur overstapt naar de grootste vervuiler van ons land. Dat zeggen ze zelf natuurlijk. Maar ja, dat Tata Steel, dat denkt natuurlijk ook, je kunt beter je imago recyclen dan je uitstoot. Laatste shownieuws komt eraan zometeen. Ik heb Miss Montreal, de hitflits, schuilen voor je klaarstaan. En dit is Chris Cross Amsterdam.

0: volgt het nieuws en vertelt dat alle coaches terug zullen keren. Suzanne en Freek hebben zelf al aan Shownieuws laten weten dat zij erbij zijn. Vrijdag is eerst nog de grote finale van The Voice of Holland. Het RTL-programma maakte eerder dit jaar een comeback, nadat het in 2022 van de buis verdween door berichten over grensoverschrijdend gedrag. Het boek Voor Altijd Jong van Jade Kops raakt nog altijd veel mensen. Het boek waarin de 19-jarige social media-persoonlijkheid openhartig is over haar leven met kanker, is deze week gestegen naar plek 5 in de bestseller 60. Dat maakt boekenkoepel CPNB vandaag bekend. Sinds haar overlijden op 24 april is de belangstelling voor Jade's verhaal alleen maar groter geworden. Voor Altijd Jong kwam eerder al binnen op nummer 1 en stond toen 6 weken in de bestsellerlijst. Mart Hoogkamer heeft wel oren naar een deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ooit misschien wel, nu alleen nog niet, zei de zanger gisteren op Radio 538. Als ik het nu zou doen, zou ik wel heel graag in het Engels of Italiaans willen zingen. Ik vind dat als je meedoet aan het Songfestival en je gaat dan zo'n Nederlandstalig liedje zingen, dat klinkt niet. Als iedereen Engels staat te zingen en jij komt daar met ik ga zwemmen, dat klinkt toch voor geen meter. Het Eurovisie Songfestival vindt volgende week plaats in Wenen, zonder Nederland. Of ons land er volgend jaar weer bij is, is nog niet bekend.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

wat is dat toch met dit liedje? Aan de ene kant is hij heerlijk, lekker meezingen. En aan de andere kant word je ook een beetje emotioneel van ofzo. Willy en Willeke Alberti, de glimlach van een kind. Wouter hier voor Luc. Je hoort hem zometeen in de middagshow. Wat een middag, want René, Kobus en Jonathan die zijn nog één dag op vakantie. Ja, dat betekent dat ze overmorgen weer terug zijn. Gezellig. Ik draai Guido van der Graaf zometeen voor je. Eerst Samuel Welten samen met de bankzitters. Ik ben de

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.

0: Tech Silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
9: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
10: Dat ruikt lekker. Kom

0: 90 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.

Marco Schuitmaker en Deze Nacht. Hey, bijzonder nieuws als je van likken houdt. Het is namelijk vandaag 186 jaar geleden dat de eerste zelfplakkende postzegel uitkwam. Ja, die je dan even aan de achterkant even... Weet je wel, en dan kon je hem zo op de brief plakken. 186 jaar geleden. Ja, daarvoor, als je post kreeg, dan moest je aan de postbode betalen om dat pakketje te krijgen. Dus een soort van onderhemboers. Maar ja, 186 jaar geleden dachten ze, dat moet toch anders. Want die postbode moet steeds alles weer mee naar huis slepen. We maken een zelfklevende postzegel. Hadden ze goed gedaan. Het is Radio Noordzee met de drie J's.

0: Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Het goed!
5: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
7: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Bestel je obu op netlink.nl.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Direct.
15: Chef Special.
14: Jan Smit.
15: La Fuente.
14: Jada Borsato.
15: Hanna May. Mara Julia.
14: En Yves Berendsen.
15: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
14: Zorg dat je erbij bent.
16: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Amsterdam!
18: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
17: Yes!
18: Met deze week in de bonus, alle melkunieprotein, tweede gratis!
17: Play.
18: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis!
17: Lekker hoor!
18: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis!
17: Zoé!
18: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis!
17: Yes!
18: De meeste en de beste aanbiedingen!
17: Amsterdam!
19: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: In Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Nederlandse vierdeschip op de Atlantische Oceaan wil zaterdag aanmeren op de Canarische eilanden. De reder heeft het gevraagd aan een haven op Tenerife. Maar het eiland daar zit helemaal niet te wachten op het schip, waarvan opvarenden zijn besmet en overleden aan het Hantavirus. Ze zijn bang dat het virus zich verspreidt. Het Rotterdamse Museum De Kunsthal blijft voor de rest van de dag dicht, meldt regiozender Rijnmond. Aan het begin van de middag werd het museum ontruimd vanwege rook in een van de ruimtes. Er waren toen tientallen mensen in de kunsthal. Later bleek dat er geen brand was, maar kortsluiting in een stekkerdoos. We wisten al dat het gisteren megadruk was op de bevrijdingsfestivals, maar nu zijn er ook cijfers. Er waren een slordige 1 miljoen mensen op de been. Dat zijn er wel iets minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat sommige mensen op vakantie waren. En 5 mei was dit keer ook geen officiële vrije dag. En mensen die op vakantie gaan naar Thailand kunnen zich maar beter gedragen. Want de politie gaat harder optreden in sommige gevallen. Denk aan drugsgebruik en seksuele uitspatting in het openbaar. Thailand lijkt te reageren op een incident op het eiland Phuket. Daar hadden 2 toeristen seks in een tuk-tuk. Ze worden nu uitgezet. Op de meeste plaatsen droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het wat frisser aan. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon met kans op buien bij maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 200% duur.

Donny hoorde dit nummer Kleine Vogel van Senna en dacht, met dit meisje moet ik samenwerken. Inmiddels hebben ze samen een groot hit. Ja, zo kan het gaan in showbizland. Hey, goedemiddag, Wouter hier met de Hollandse Hits op Radio Noordzee. Gezellig dat je erbij bent, want we geven tickets weg voor Yves Berendsen vandaag. En misschien zijn ze wel voor jou. Moet je even tickets appen naar de WhatsApp van Radio Noordzee. Dan komt het allemaal dik in orde. Het laatste shownieuws staat voor je klaar. Zou er nog wat gebeurd zijn bij de sterren? Nou, je hoort het zometeen hier bij Radio Noordzee. En ik heb muziek van Rob de Nijs. Wolter Kroes komt eraan.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Fans van The Voice of Holland kunnen opgelucht ademhalen, want er komt gewoon nog een seizoen aan. Coach Willy Wartaal verklapte dat aan het ANP in aanloop naar de finale week van de talentenjacht. Jolze de Lange bevestigt het nieuws en vertelt dat alle coaches terug zullen keren. Suzanne en Freek hebben zelf al aan Shownieuws laten weten dat zij erbij zijn. Vrijdag is eerst nog de grote finale van The Voice of Holland. Het RTL-programma maakte eerder dit jaar een comeback, nadat het in 2022 van de buis verdween door berichten over grensoverschrijdend gedrag. Het boek Voor Altijd Jong van Jade Kops raakt nog altijd veel mensen. Het boek waarin de 19-jarige social media-persoonlijkheid openhartig is over haar leven met kanker, is deze week gestegen naar plek 5 in de bestseller 60.

0: 6 weken in de bestsellerlijst. Mart Hoogkamer heeft wel oren naar een deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ooit misschien wel, nu alleen nog niet, zei de zanger gisteren op Radio 538. Als ik het nu zou doen, zou ik wel heel graag in het Engels of Italiaans willen zingen. Ik vind dat als je meedoet aan het Songfestival en je gaat dan zo'n Nederlandstalig liedje zingen, dat klinkt niet. Als iedereen Engels staat te zingen en jij komt daar met ik ga zwemmen, dat klinkt toch voor geen meter. Het Eurovisie Songfestival vindt volgende week plaats in Wenen, zonder Nederland. Of ons land er volgend jaar weer bij is, is nog niet bekend.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Het zijn de Hollandse hits op Radio Noordzee. Rob de Nijs hoorde je. Johnny Soldaat. De jaren 80 alweer, hè? Goedemiddag, ik ben Wouter. Menno Apen draai ik zo meteen voor je. Eerst is hier Monique Smit.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week...

0: deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag?
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekert.
8: Graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Amsterdam. Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
14: Yes!
13: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
14: Play.
13: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
13: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
14: Zoé!
13: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
14: Yes!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Jannes en laat de zon maar schijnen.
1: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Ja, het is een droom die uit kan komen. Deze week op Radio Noordzee. Want laten we even eerlijk zijn. Wie wil er niet naar Yves Berendsen in Ziggo Amsterdam? 14 en 15 november staat hij daar. Het gaat één groot feest worden. En Radio Noordzee stuurt je er graag naartoe. Deze hele week maak je elke dag kans op 2 tickets. En wat moet je daar dan voor doen, hoor ik je denken. Nou, heel makkelijk. Even tickets appen naar onze WhatsApp. Het nummer van onze WhatsApp vind je op onze website radionoordzee.nl. Als je het even goed zoekt onder mijn hoofd, dan zie je een WhatsApp-icoontje. Als je daarop drukt, dan komt alles in orde. Dan kun je tickets appen naar de studio en dan ja, ben je als het ware voorgeselecteerd. En word je misschien wel vanmiddag teruggebeld. Het is Radio Noordzee met zometeen Jan Smit en Rowan Hessen. Dit is eerst sneller.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
1: Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
4: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
5: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
6: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
1: Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

0: 19 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
10: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
11: Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Op 4 mei worden altijd op alle treinstations herdenkingskransen gelegd. Maar die zijn gestolen in Roermond en Woerden. En in Weert is er een vernield. NS-directeur Wouter Koolmees is woedend. De daders hebben duidelijk geen respect voor mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, zegt hij. Als het Nederlandse schip Hondius aankomt op Tenerife, mogen alle opvarenden direct door naar hun eigen land. Maar alleen als ze geen symptomen hebben van het Hantavirus, zegt een Spaanse minister. Het schip heeft een haven op Tenerife gevraagd om mee te mogen aanmeren, maar het eiland heeft nog geen toestemming gegeven. Corona ligt alweer ver achter ons, maar toch worden er nog mensen opgepakt die een slaatje proberen te slaan uit de epidemie. Het gaat om 4 zakenmensen uit Den Haag die onterecht om steun zouden hebben gevraagd om die periode door te komen. Ze zouden zeker €8 miljoen aan hun praktijken hebben overgehouden. En in België is een beeld van vijfvoudig toerwinnaar Eddy Merckx vernield. Het hoofd is ervan afgehaald. Het beeld staat in een plaats vlakbij Brussel op het plein waar Merckx is geboren. Buurtbewoners reageerden geschokt. De burgemeester vraagt zich af waarom Van Dalen het hebben gemunt op zo'n grote sportheld. Vrijwel overal droog bij 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het frisser. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon met kans op buien bij maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee, verkeer.
14: Dan werpen wij een blik op de weg met 25 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A7 Groningen-Zürich voor Heerenveen. Door een ongeluk, je vertraging daar 14 minuten. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 22. En de derde in dit overzicht op de A12 Oberhausen-Arnhem. Voor de IJsselbrug, je vertraging daar een dik kwartier. Zo, goedemiddag. 2:04 op deze woensdag, de 6e van mei. De dag na bevrijdingsdag. Ik hoop dat het meevalt met de kater. En anders moet je het maar zo zien. We hebben het midden van de week overleefd. We gaan richting het einde van de werkdag. Met een volle show. Zometeen kaarten voor Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. En we gaan even contact zoeken met de entertainmentverslaggever Jordi Versteegde. Want morgen een belangrijke dag natuurlijk voor Ali B. Vanaf 10:00 gaat zijn zaak verder. En dan volgt de uitspraak in het hoger beroep. Hoe het allemaal zit gaat Jordi ons vertellen. En uiteraard 200% puur Hollandse muziek. Fijn dat je erbij bent.
13: 100% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu Luc.

ademnood. Natuurlijk Katja Schuurman, onderdeel van Linda, Roos en Jessica. En een hoop mannen krijgen toch een klein beetje ademnood als ze Katja Schuurman zien. Ze was laatst hier bij Radio Noordzee in het pand. Toen zag ik haar lopen. Ja. Die ziet er nog hetzelfde uit als ooit in dat blaadje met dat nietje in het midden. En zag maar heel weinig kleren aan. En ze is vrijgezel, hè, Katja Schuurman. Ze heeft onlangs een interview gegeven. Waarin ze een beetje mannen gewaarschuwd heeft over hoe het is om een relatie te hebben met Katja Schuurman. Ze zegt, je moet wel rekening houden met mijn ADHD. En dat ik wat dwangstoornissen heb. Normaal gesproken zou je dan denken, rennen. Maar ik moet je zeggen voor Katja Schuurman. Al moet ik 6 keer per dag naar de apotheek voor Ritalin pillen. En moet ik alles in huis wegleggen. Katja, ik kom eraan.

0: even geen René, Jonathan en ook Kobus is afwezig. Want die genieten nog even lekker van hun vakantie. Maar goed nieuws, morgen is het hele team weer compleet. Dus aan het einde van deze week kun je lekker het weekend ingaan met je favoriete mannen van de Radio Noordzee Middagshow. René Verkerk, Jonathan Mink, Kobus Bosga. Morgen zijn ze weer vertrouwd op hun post. Mijn naam is Luc, fijn dat je erbij bent. Menno is er gelukkig wel gewoon. Heel fijn. Heb jij genoten gisteren van Bevrijdingsdag? Of heb je gewoon lekker rustig aangedaan, zoals veel mensen?
1: Nou ja, ik zag op een gegeven moment, ik moest even naar de winkel. Op een gegeven moment zag ik inderdaad een bevrijdingsfestival bij ons in de buurt.
0: Had je niet meegekregen dat dat was?
1: Nee, ik dacht,
0: had je geluk
1: toch vandaan?
0: Dat de winkels open waren, want ik stond voor een gesloten supermarkt.
1: Oh ja?
0: Ja, dacht ik, wat nou bevrijdingsdag? Ik voel me meer opgesloten hier. Maar het is allemaal goed gekomen. Hey Menno, drukke show vandaag. Zometeen kaarten voor Yves Berendsen. Die zijn populair. Je kunt een appje sturen naar de Radio Noordzee inbox. Heel makkelijk, radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan kunnen we met elkaar WhatsAppen. En als jij dan het woord Yves naar ons toestuurt, dan weten we dat jij de Bijbel zijn. Zondag 15 november in de Ziggo Dome. Yves Berendsen live. Binnen nu, en laten we zeggen, drie kwartier al.
1: Okay.
0: Ga ik iemand bellen die ik blij ga maken met twee kaarten. Dus wil je erbij zijn, dan weet je wat je moet doen. En later vanmiddag bellen wij even met de entertainmentverslaggever van de Telegraaf, Jordi Versteegde. Want morgen een spannende dag voor Ali B. De uitspraak in zijn hoger beroep. Wat kunnen we verwachten? Wat zijn zijn kansen? We gaan het later vandaag horen van Jordi. En natuurlijk heel veel muziek. En, Menno, als je er toch bent, dan gaan we het doen. Ik mag nou dit programma een dikke anderhalve week overnemen. En tot nu toe heb je een redelijke score.
1: Ja,
0: echt wel, ik denk 30% goed van de raadsels. Dus laten we proberen vandaag weer gewoon voor de all-in score te gaan.
1: Oké, is goed.
0: Hey, vandaag het nieuws. Steeds minder jongens en meisjes ambiëren een baan als cashier, een bijbaantje. Omdat ze denken dat die mensen niet meer gezocht worden, dankzij alle...
1: Oh, zelfscanner.
0: Ben jij een zelfscanner of ga je nog graag langs de lopende band?
1: Soms ga ik nog even langs de lopende band.
0: Dus voor het babbeltje gewoon.
1: Voor het babbeltje, maar meestal ga ik naar de zelfscanner hoor.
0: Het is wel sneller, hè?
1: Het is wel sneller,
0: ben je ook altijd bang dat je dan vergeet om iets te scannen? Dat je denkt, daar pikken ze mij eruit?
1: ik word altijd gecontroleerd. Ik word altijd gecontroleerd.
0: Zie je
1: altijd
0: als een boef?
1: Ja.
0: En dan breekt jou nooit het zweet uit van, zit ik wel goed? Ik heb laatste keer bijvoorbeeld vergeten een brood te scannen. Kwam ik thuis achter.
1: Oh ja?
0: Echt vergeten. Oh. En toen dacht ik nog, ik dacht niet, ik scan hem de volgende keer wel. Ik dacht, dat kan het niet. Maar het kan gebeuren natuurlijk. Je hebt mensen die echt hele plakke ham tussen twee bierkistjes in frotten. Dat gebeurt. Maar goed. Menno, wat is een cashière die het maar niet lukt om een product te scannen? Wat is een cashière die het maar niet lukt om een product te scannen? Dus ze probeert te scannen en het lukt maar niet. En op een gegeven moment raakt ze in een staat. Ja, wat is ze?
1: Pieploos.
0: Pieploos. Nee, dat is niet het goede antwoord. Scan?
1: Afgerekend? Nee.
0: Wat is een cashière die het maar niet lukt om een product te scannen, Menno?
1: In gebreken? Ik weet het niet.
0: Weet je het niet?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Wat is een cashière die het maar niet lukt om een product te scannen? Aangeslagen. Ah. zij wel. Het product niet, maar zij wel. Hey Menno, melkveehouders die de komende 3 jaar 10-20% van hun koeien wegdoen, kunnen daarvoor subsidie krijgen van het kabinet. Die nieuwe die nieuwe regeling, die moet de stikstofuitstoot en mestproductie in Nederland verlagen. We weten allemaal dat daar een probleem is. Hey, een verliefde jongen en een verliefd meisje liggen langs elkaar, of naast elkaar, moet je zeggen als je buiten Brabant woont, langs de dijk, in het zonnetje, zo'n beetje tegen elkaar aan, weet je wel. Hij met zo'n cowboyhoed op en ze zitten een beetje tegen elkaar aan te kroelen. En ze kijken naar een weiland en daar zien ze een stier op een koe klimmen.
1: Oh god.
0: Dus terwijl ze zo tegen elkaar aan liggen, zegt die jongen tegen het meisje van... zal ik dat ook doen? Waarop dat meisje zegt, moet je zelf weten, het zijn niet mijn koeien. Zie het voor je, Menno? Ja. Hey, raad wat je nog doen?
1: Ja, kom maar op.
0: Door aanhoudende droogte in de Algarve. De Algarve, dat ligt in...
1: Spanje.
0: Nee, Portugal.
1: Oh, Portugal.
0: Dat is niet raadsel, hè? Portugal. Okay. Dreigt de sinaasappeloogst daar te mislukken. Hou je van een sinaasappeltje op z'n tijd?
1: Ja, elke dag. Elke dag?
0: Elke dag. Nou, de sinaasappeloogst dreigt daar te mislukken. En dat zouden we op termijn ook in Nederland kunnen gaan merken, Menno. De vraag is, wat is het toppunt van een sinaasappelfeestje?
1: Het toppunt van een sinaasappelfeestje?
0: Menno, wat is het toppunt van een sinaasappelfeestje. Dus dit is een sinaasappelfeestje.
1: Ja,
0: en wat is het toppunt van een sinaasappelfeestje?
1: Bellen. Toppunt.
0: Ja, toppunt.
1: Partjes. Persen.
0: Wat is het toppunt van een sinaasappelfeestje?
1: Ja, persen van een sinaasappel.
0: De persconferentie.
1: Oh, de persconferentie.

0: Simon Keizer bij Radio Noordzee. Je hoorde Ik heb gedanst om 4:50. En mocht je denken, goh, Simon, leuk, solo, hè, vroeger uiteraard met Nick. Zou die ooit nog met iemand anders gaan zingen? Gewoon weer samen, een duet? Dan heb ik nieuws voor je. Jazeker, dat doet hij met regelmaat. En het is, dichtbij familie, zou je kunnen zeggen. Let op.
1: Hey Joa, ben je er klaar voor?
2: Ja.
1: Hoe zou het nu?
2: Gaan.
1: Ik zou het niet
2: weten.
1: Ik wou je ver... Maar geloof me, je bent nooit
2: verdeden.
0: Ja, leuk zeg, samen met zijn zoontje. We horen het, de muzikale opvolging is in Volendam al goed geregeld. Hey, van Volendam even naar een paar kilometertjes verderop, Amsterdam. Daar komt de zanger vandaan en die scoort ook wel wat hits.
3: Met Radio Noordzee.

0: luisteren.
1: Ja, de man met toch wel de grootste Nederlandstalige hit van... nou, toch zeker de afgelopen 10, 15 jaar, denk ik. Yves Berendsen, Terug in de Tijd. En daarna ging zijn carrière als een raket natuurlijk... met alleen maar grote hits die je hier hoort bij Radio Noordzee. Droom jij over mij vannacht, Lust, nou ja, noem ze allemaal maar op. Hoe zou het zijn geweest, om er maar een paar te noemen. En het leuke is, Yves gaat ze allemaal ten gehoor brengen... in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaat gebeuren op 15 november, op zondag. En het leuke is, deze hele week maak je kans op kaarten hier bij Radio Noordzee. Het is heel makkelijk. Laat even weten dat je graag naar Yves toe zou willen. Dat doe je door via radionoordzee.nl op stuur een bericht te klikken. Dan het woord Yves naar ons toe te sturen via WhatsApp. En hoppakee, dan is er zomaar de kans dat jij teruggebeld wordt. En je erbij bent zondag 15 november bij Yves Berendsen live in de Ziggo Dome. Daar wil je bij zijn. Ik ga binnen nu en nou een dik kwartier iemand blij maken met twee kaarten. Dus mocht je daarheen willen... meld je vooral via de inbox van Radio Noordzee. Zometeen Bram Bongers, Ideale Schoonzoon, komt eraan. En deze is zo mooi. Paul de Leeuw bij Radio Noordzee. Dit is Voorbij.

Luister dan deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beluister.

0: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
0: Opgelost. Autotaalglas. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Amster!
3: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
2: Yes!
3: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
2: Zoey!
3: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Amster!
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
5: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
16: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
15: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee. Het weerbericht vrijwel overal droog momenteel. Temperatuur rond een graad of 15. Vanavond kans op lichte regen, hou daar rekening mee. Morgen zonniger dan vandaag. Hier en daar wel klein kans op een buitje. Temperatuur ook dan zo'n 15 graden.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: 42 files gemeld momenteel. Dit zijn de drie langste. De A9, Amstelveen, Alkmaar. Voor de Wijkertunnel, 3 kwartier vertraging. Komt omdat daar een deel van de weg dicht is. In verband met reddings- en bergingswerkzaamheden komt daardoor een ongeluk. De A12, Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek, 20 minuten vertraging. En de derde op de A28. Dat is Amersfoort-Zwolle voor de brug over Katerveer 2. Je vertraging een half uur. Zometeen gaan de kaarten voor Yves Berendsen eruit. Live in de Ziggo Dome. Blijf erbij. Maakt het 6:05. Radio Noordzee met de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
22: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Groot alarm in Weesp. Daar is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Alle treinverkeer van en naar Weesp is stilgelegd en het gebied rondom de vindplek is afgezet. Een ziekenhuis in Leiden vangt een patiënt op die misschien is besmet met het Hantavirus. Intussen zijn 3 opvarenden met vliegtuigen naar Nederland onderweg, onder wie een Nederlands en Brits bemanningslid. Het OM eist 3 jaar gevangenisstraf tegen een vrouw die bij de rechtbank in Amsterdam werkte. Ze heeft bekend dat ze stukken heeft verkocht aan een verdachte. Het geld gebruikte ze om te gokken, daar was ze verslaafd aan.

0: Ja, we kenden al die ode van Circus Custers aan Monica.
1: Ik denk wel eens aan Monica, die woonde in de straat op nummer 7.
0: Oh, prachtig. Maar nu is er de nieuwe versie van Dave Dekker. Zijn Monica hoorde je bij Radio Noordzee. Bijna 4:15. Hoog tijd om iemand heel blij te maken.
2: Met Radio Noordzee naar Yves Berendsen.
0: Ja, want de hele week win je hier bij Radio Noordzee in de middagshow kaarten voor het concert van Yves Berendsen live in de Ziggo Dome op zondag 15 november. Hij gaat uiteraard alle hits zingen. En als je erbij wil zijn, laat dat dan weten. RadioNoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan zit je bij ons in de WhatsApp. Hoppakee, stuur je het woord Yves naar ons toe. En misschien bellen we je dan terug. En ben jij erbij? In de Ziggo Dome. Bij Yves Berendsen. Eens even kijken wie we blij kunnen maken.
3: Hallo Mandy.
0: Hey Mandy, goedemiddag. Luc, Radio Noordzee. Hallo.
3: Hoi.
0: Stoor ik jou Mandy of niet?
3: Nee hoor.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Je klinkt vrolijk, Mandy. Hoe komt dat?
3: Ja, ik denk dat ik kaartjes heb.
0: Oh, heeft niks te maken met jouw dag? Dat die gewoon fijn is, dat je het leuk hebt? Of wat ben je aan het doen vandaag?
3: Ik ben een dagje vrij geweest. Lekker met hond eten wandelen. En,
0: Heerlijk.
3: Ja.
0: Ja, wat fijn. Waar kom je vandaan?
3: Helvoort.
0: Helvoort. Kijk eens. Ja. Schitterend. Aan de immer drukke N65.
3: Oh, verschrikkelijk, ja.
0: Ja, is verschrikkelijk. Sta je elke dag in de file?
3: Vaak wel, ja.
0: Ja. Ach ja, je woont dit mooie Brabantse land. Ja, toch? Zo moet je maar zien.
3: Weten.
0: Zo is het ook. Hey, van Helvoort naar Amsterdam, de Ziggo Dome. Dat is, laten we zeggen, een uurtje rijden, denk ik, hè? Zo buiten de spits, ongeveer.
3: Zoiets, ja.
0: Je kunt eventueel ook met de trein gaan, hè? Naar station Den Bosch. En dan pak je de trein. Dan kun je nog een paar biertjes drinken of een wijntje drinken in de Ziggo Dome.
3: Ja.
0: Het is allemaal wel alleen maar als je naar de Ziggo Dome zou gaan, hè, Mandy?
3: Ja.
0: Ben je groot fan van Yves?
3: Nou, vooral mijn partner. Ik ook al, maar mijn partner meer.
0: Oh ja, vertel eens.
3: Ja, die is gewoon helemaal gek op zijn liedjes.
0: Ja, zingt hij alles mee?
3: Zeker weten.
0: Wat leuk zeg. Hebben jullie een favoriet of een liedje waarvan jullie zeggen, nou, dat is van ons samen, hè?
3: Droom jij over mij?
0: Droom jij over mij vannacht? Ja. Nou ja, als je een goede relatie hebt, Mandy, dan is dat nog zo, toch?
3: Ja, absoluut waar.
0: Ik weet niet hoe lang jullie al samen zijn.
3: 16 jaar.
0: Oh, en nog steeds wordt er over elkaar gedroomd.
3: Nog steeds helemaal verliefd.
0: Er zijn mensen die daar een been voor zouden geven, denk ik. Wat leuk. Dus als jij die kaarten zou winnen, Mandy, dan gaat jouw partner ook mee.
3: Absoluut.
0: Ja. Oké. Hey Mandy, zal ik jou eens wat zeggen?
3: Ja?
0: Je hebt gewonnen. Je krijgt twee kaarten voor Yves Berendsen in de Ziggo Dome.
3: Fantastisch. Super gaaf.
0: Jazeker. Zet het maar in de agenda. Zondag 15 november. Dan ben jij erbij samen met je partner Yves op het podium. En ik durf zomaar te denken dat die droom jij over mij vannacht ook gaat zingen.
3: Nou, dat zou helemaal geweldig zijn.
0: Ik wens je alvast heel veel plezier.
3: Yes, heel super. Dankjewel.

200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Dit is Radio Noordzee, het nieuwste van Fleming, hoorde je.
1: Wat een middag op Radio Noordzee.
0: Afkomstig van zijn album dat 2 weken uit is nu. En onlangs was deze Fleming te gast in de Radio Noordzee ochtendshow met Sylvan Stoet om te vertellen over het nieuwe album. Het is namelijk best wel bijzonder. Het is een plaat met alleen maar samenwerkingen met andere artiesten. Het heet ook Samen is leuker dan alleen. En Fleming vertelde er uitgebreid over.
2: Ja, ik had 2 soloplaten hiervoor gereleased. Fleming en 2 stappen voor. En ik dacht, ja, ik wil even iets anders doen. Dus ik wilde, ja, mijn manager zei ik van, ja, wanneer komen de eerste soloplaten weer? Ik dacht, ja, ik hoef geen soloplaten te doen. Ik wil gewoon krachten bundelen. Dat vind ik wel vet. Ja. Dus ik had gelijk al het thema Samen is leuker dan alleen. En toen dacht ik, ja, waarom doe ik niet gewoon een samenwerkingsalbum? Alleen maar samenwerkingen met artiesten die ik vet vind. Artiesten waar ik vroeger al tegenop keek. En ook stijlen. Gewoon echt, ja, maak eens een pop hardstyleplaat. Of maak eens een pop danceplaat. Pop folk. Dus ja. Het was echt een soort experiment qua genres en qua stijlen. Dus het is echt een soort van chameleon album. Dus echt,
3: welke namen staan er al op?
2: Guus Meeuwis, Trobi en Snelle, Mart Hoogkamer, Russo, Sanne Hans, Radical Redemption, Hardwell,
3: wow.
2: Rolf. Dus ja, echt heel veel vette smaken.
0: Ja. Ja, leuk zeg. Fleming bij Radio Noordzee. Elke dag de allergrootste Nederlandstalige artiest hier over de vloer. En het is altijd zo gezellig met iedereen aan het

Bob en Mo bij Noordzee. En kun je niet nog even blijven? Nou, zou ik ook aan jou willen vragen. Laten we zometeen het einde van de werkdag lekker samen inluiden. Bijna 5 uur. De werkdag zit erop. Mocht je wat willen horen, dan laat het vooral weten. RadioNoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan kun je lekker een WhatsAppje sturen. Ook als je even wil klagen over de baas, zeg maar. Dat mag allemaal. En ook als je een liedje wil horen. Kom maar door. Zometeen bellen we ook even met de Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegde. We blikken met hem even vooruit op de dag van morgen. Want ja, ik denk dat Ali B. toch behoorlijk slecht gaat slapen. Morgen de uitspraak in zijn hoger beroep. Wat kunnen we verwachten? Jordi praat ons zometeen.

0: hoor je zo.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
0: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
5: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
8: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Hatsjoe! Gezondheid! Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Hoi van Ethos!
15: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
16: Voor het maaien van je gras.
15: Voor het reinigen van je terras.
16: Voor het snoeien van je haag.
15: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
17: Even overlaat.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Oh, sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
15: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
19: Geef jouw tuin sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
21: Kippie.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
24: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden.
1: Het is chaos op het spoor ten oosten van Amsterdam. Vlakbij station Weesp is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Daar is al het treinverkeer stilgelegd. En dat heeft veel impact, want Weesp is een spoorknooppunt. De langsrijdende treinen vallen naar Amsterdam, Amersfoort en Flevoland. Een van de drie opvarenden van het vierde schip die met vliegtuigen onderweg zijn naar Nederland wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. Een Nederlands en Brits bemanningslid zouden besmet zijn met het hantavirus. Een Duits opvarende, die hoorde bij een overleden passagier, gaat na aankomst direct door naar Duitsland. Justitie eist 3 jaar cel tegen een vrouw uit Woerden voor het verkopen van gegevens uit rechtbanksystemen. Ze was gokverslaafd en werkte bij een rechtbank. Zo kon ze overal bij en de info verkocht ze aan een verdachte. Ook zou ze 2 jaar lang een gokmaat van haar voor bijna een ton hebben afgeperst. En de Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner is overleden. Hij was de oprichter van CNN, dat vrijwel overal in de wereld is te zien. Hij werd er in 1991 voor geëerd, toen hij door Time werd uitgeroepen tot man van het jaar. Hij verkocht CNN uiteindelijk, maar bleef de rest van zijn leven trots op de nieuwszender. Turner was 87. Vanavond kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden wat zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
25: Radio Noordzee, verkeer.
7: En dan werpen wij een blik op de weg. De woensdagmiddagspits meldt momenteel 52 files. En dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht op Den Bosch voor Waardenburg, een pechgeval. Je vertraging daar 1,5 uur. A4 Den Haag, Rotterdam voor Pernis door een ongeluk. 28 minuten extra. En de derde in dit overzicht op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle. Voor brug Katerveer 2, je vertraging daar nu bijna 3 kwartier. 4 over 5. Het einde van de werkdag, lekker zeg, gaan we zo vieren met onder andere Martin Morero, Schraap de Keel maar vast. Echte liefde komt eraan. En mocht jij wat willen vieren om het einde van die werkdag in te luiden, meld je maar in de inbox van Radio Noordzee. RadioNoordzee.nl. Stuur een bericht en dan hoor ik graag van je.
25: 200% puur Hollands. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. Met nu.

Freek bij Radio Noordzee, je hoorde halverwege. Mooi nieuws, Susanna Freek maakte deze week bekend dat ze ook te zien zullen zijn in het nieuwe seizoen van The Voice. En dat is ze uiteraard meer dan van harte gegund. Betere tijden voor Susanna Freek in 2026 dan in het afgelopen jaar. Je hoorde ze bij Radio Noordzee, 10 over 5. Een bijzonder goedemiddag.

0: Ook geen Kobus, want die genieten nog even van hun vakantie. Maar goed nieuws, morgen zijn ze weer terug. Vertrouwd tussen 4 en 7 hier bij Radio Noordzee met de middagshow. Dus even 24 uur geduld hebben. En dan zijn er morgen de mannen weer helemaal paraat. Met onder andere Numidia hier live in de studio. Toch een beetje de Nederlandse vrouwelijke hazes, zou ik willen zeggen. Hele leuke nieuwe single gemaakt. Die hoor je onder andere morgen hier bij Radio Noordzee. Het einde van de werkdag, die ga ik afsluiten. Die werkdag met Ria, die heb ik aan de telefoon. Ria, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, wat heb jij gedaan vandaag?
1: Niet veel. Gewoon lekker rustig aan thuis waar rommelen en even op bezoek geweest. En ja, zo'n dingetjes.
0: En nu langzaam een beetje bezig met de avondmaaltijd misschien?
1: Ja,
0: en
1: ja
0: neem
1: dat ik wel.
0: Neem eens even mee in de avonddis. Wat gaat het worden, Ria? Maak me even lekker.
1: Ik heb toevallig net tomatensoep opgezet.
0: Met ballen of zonder ballen?
1: Met ballen.
0: Met ballen natuurlijk, hè. Ja, het is een rijke tomatensoep, hè. Ja, heel goed. Ja. Oké, ga door. Het hoofdgerecht, dat komt eraan.
1: Dan maak ik, denk ik, dadelijk gebakken aardappeltjes met worteltjes en satéetje, denk ik.
0: Oh, Ria, waar woon je? Want dan schuif ik misschien even aan zo, als je neer vindt.
1: In Helmond. Dus het is nog heel ver rijden, denk ik.
0: Nou ja, ik kom mezelf uit een bos. Dus ja, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Hé, ik ga je niet dan van de kookplaat weghouden. Want het moet uiteraard allemaal wel netjes gaar zijn. Maar je niet weten in de inbox van Radio Noordzee dat je graag een liedje wil horen. De nieuwste van Alex, toch?
1: Ja.
0: En waarom die?
1: Ja. Omdat het gewoon een supermooi nummer is.
0: En jij verlangt naar zomernachten eigenlijk, Ria?
1: Ja, sowieso naar de zomer.
0: Ja, we hebben één goede dag gehad vrijdag. Nu is het even wat minder, maar ik geloof volgende week ook een paar taaie dagen. Maar uiteindelijk gaat de zomer er wel komen, hè? 21 juni.
1: Dat komt vanzelf goed.
0: Nou, we nemen een klein voorschot op de zomer met de nieuwe van zanger Alex. Een zomernacht met jou. Eet smakelijk alvast, hè, Ria?
1: Oh, dankjewel.

leuk, zegt Cheryl. Ze draaien een plaat bij Radio Noordzee. Leuk. Martin Morero, echte liefde, hoorde je om 17:55. En een goed nieuws voor alle fans van Gooise Vrouwen. En volgens mij is dat zo'n beetje heel Nederland. Want iedereen kijkt naar B&B Vol Liefde en naar Gooise Vrouwen. De opnames voor het nieuwe seizoen zijn gestart van Gooise Vrouwen. Gebeurde in april. Nou, we zijn nu begin mei. Dus ik denk dat het nog een beetje zal lopen nu. Nou, dan hebben ze de zomer om de boel te monteren. En dan zou je toch zeggen dat we aan het einde van dit jaar wel weer naar een nieuwe serie van Gooise Vrouwen kunnen gaan kijken. Dus even kijken wat er dan gaat gebeuren in het roerige leven van Martin Morero. Dus nog even wachten en dan een nieuwe reeks Gooise Vrouwen bij jou op de buis. Hey, nieuws van vandaag. Wie vliegt er wel eens met Ryanair? We allemaal, toch? Ja, dan voeren we online in op tickets.nl. Klikken we op goedkoopste eerst en dan komt daar toch altijd Ryanair uit. Nou, om overlast op ochtendvluchten te verminderen wil Ryanair-baas Michael O'Leary dat het voortaan op luchthavens verboden wordt om alcohol te schenken in de vroege ochtend. Volgens hem nemen namelijk incidenten met dronken en agressieve passagiers snel toe en de vliegtuigmaatschappij zou inmiddels bijna elke dag een vlucht moeten omleiden door wangedrag aan boord. Ja, je mag er niet op lachen natuurlijk, maar ik kan het me wel voorstellen, zeker in de zomer, die vluchten naar, ja, Albufeira, Blanes, Portugal, hè, en dan zeker de Britten. Ja, ik wil niet stigmatiseren, maar de Britten kunnen doorgaans wel een aardig, nou ja, pilsje raken. Hij zegt, ik snap niet waarom ze om 5:00 ochtends bier moeten serveren op een luchthaven. Laten we dat verbieden en dat pas vanaf de middag gaan doen. Nou, ik zit te denken, is op zich een best aardig idee. En sowieso misschien een goed idee, want doorgaans is 1 biertje op de luchthaven duurder dan een ticket van Ryanair. Ja, toch? Dus dan hou je dat geld ook nog in je zak. Kun je nog een keertje extra op en neer ook. Hey, goedemiddag. Dit is Radio Noordzee. De headlines van het nieuws zometeen. We gaan bellen met entertainmentverslaggever Jordi Versteegde over de zaak Ali B, die morgen tot een nieuwe climax gaat komen. En dit is deze week het allerbelangrijkste liedje hier bij Radio Noordzee.

Tino Martin, Radio Noordzee. Je hoorde Hou Me Vast. En net als wij is Tino ook fan van de zee. Want wij zijn fan van de Noordzee. En hij staat binnenkort bij de Noordzee. In september gaat hij een optreden geven in Scheveningen op het strand. Toch een van de mooiste locaties, denk ik, om op te treden. Tino Martin, hij komt vrijdag met nieuwe muziek ook. En die hoor je dan uiteraard hier bij Radio Noordzee. Zometeen de headlines uit het nieuws. Wij spreken Jordi Versteegde, entertainmentverslaggever van de Telegraaf, over de zaak Ali B, die morgen tot een climax komt, zou je kunnen zeggen. En muziek onderweg. Zometeen hoor je

0: Danny en Senna zometeen.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
3: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Het goed!
9: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
12: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
16: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Hey, goedemiddag, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Met in de loop van de dag kans op wat buien. Het wordt dan 14 tot 16 graden, ietsje zachter dan vandaag.
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Dan werpen wij een blik op de weg met 50 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de brug bij Wessem. Door een vrachtwagen met pech, je vertraging daar 35 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden. Een dik half uur extra. En de derde op de A28 Amersfoort. Voor het Zwolle. Voor de brug Katerveer 2, je vertraging 3 kwartier. Donny en Senna met Waar blijf je nou? Binnen een paar minuten. Eerst de headlines uit het nieuws. 6:03. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. Dat komt doordat bij Weesp het treinverkeer is stilgelegd na de vondst van een vliegtuigbom. Die is intussen weggehaald en volgens de NS komt het treinverkeer tegen 6 uur weer op gang. 3 mannen die op TikTok reclame zouden hebben gemaakt voor terreurgroep IS worden overmorgen onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Zo mogen ze niets meer posten op sociale media. En volgende week is het dan zover, dan komen met vertraging de eerste asielzoekers in Loosdrecht. Het dorp is dagen het toneel geweest van heftige protesten, maar Loosdrecht zet de opvang toch door. Wel met iets minder mensen.

0: gaan.
1: Sneller bij Radio Noordzee. Smoorverliefd maakt het 18:50.
2: Wat een middag op Radio Noordzee.
1: En na vanavond scheuren wij 6 mei van de kalender. Morgen 7 mei op donderdag. Een hele spannende dag als je naam Ali B. is. Want morgen, nou ja, eigenlijk een allesbeslissend moment. Misschien wel in zijn zaak. We weten uiteraard allemaal waar het over gaat. Maar ik heb een media- en entertainmentverslaggever van de Telegraaf, Jordi Verstegen, aan de telefoon, die letterlijk met zijn neus bovenop deze zaak zit eigenlijk al jaren. Jordi, ja. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Luc. Goedemiddag.
1: Je bent toch in praktisch alle gevallen ook bij geweest, toch?
3: Ja, zeker. Het begon natuurlijk met de vermelding dat hij überhaupt naar de rechtbank moest. En ja. Toen 2 jaar geleden hadden we de eerste aanleg inderdaad. We kunnen ons allemaal nog herinneren hoe dat ging. Dat was Circus Ali B. Met zijn gedrag. En dat komt natuurlijk echt niet door de beugel. Nee. Nou, dat heeft hij aangepast in het hoger beroep. Maar of dat genoeg gaat zijn om uiteindelijk onder een straf uit te komen, dat waag ik echt te betwijfelen.
1: Ja, want even terug naar 2024. Toen was er die eis van die gevangenisstraf van 2 jaar. En nu zijn de advocaten-generaal van mening dat het 2,5 jaar moet worden. Er is een halfjaartje bijgekomen. Morgen is dan officieel daar de uitspraak van. Kan dat nog alle kanten op? Is het een beetje vergelijkbaar met de zaak Borsato? Of verwacht jij toch dat het eerder links of rechts zal worden?
3: Nou, ik zal je nog 1 ding moeten corrigeren. Kijk, de eis was in eerste aanleg 3 jaar van het Openbaar Ministerie. Nou, uiteindelijk kreeg je dus van de rechter 2 jaar. Toen is Ali B. in hoger beroep gegaan. Hè. Dat heeft dus nu een maand geleden gediend. Alleen het Openbaar Ministerie is eigenlijk teruggekomen op hun eerste eis die ze hadden in eerste aanleg. Want ze zeggen, ja, wij willen toch niet dat Ali B. veroordeeld gaat worden in de zaak van zangeres Jill Helena, omdat wij toch te weinig bewijs zien daarvoor. En dus hebben ze dat bijgesteld naar 2,5 jaar. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad wat de rechter morgen gaat doen. Kijk, wat heel belangrijk is, hè, in een hoger beroep, is dat er nieuw bewijs is. Of dat je in ieder geval ten opzichte van de eerste keer kan zeggen, ja, maar dit en dat klopt het niet. Want dat kunnen wij hiermee aantonen, met nieuwe bewijsstukken eventueel. En heel eerlijk, dat is gewoon niet gebeurd. Ik heb niets nieuws gehoord tijdens die 3 lange zittingsdagen, waardoor ik denk van, nou, hierdoor wordt hij nu niet veroordeeld. Alleen, kijk, bedoel, als je me nu vraagt, denk ik dat hij een gevangenisstraf krijgt van 1,5-2 jaar. Dat is mijn gevoel. Tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen dat er hier niet zulk zwaar bewijs is waarvan je meteen kan zeggen, ja, weet je, Ali is gewoon schuldig. Het is toch het verhaal van Ali tegenover het verhaal van die 3 vermeende slachtoffers. En de waarheid zal ergens in het midden liggen. En die gaan we eigenlijk gewoon, denk ik, gewoon nooit horen. Omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is. Dus ja, het wordt hoe dan ook pijnlijk morgen om 10 uur. Hè, dan is die uitspraak. Ja. Ali is er overigens zelf niet bij. Hè. Hij heeft ervoor gekozen om toch niet bij het hof aan te schuiven. Terwijl hij dat nog wel zei een maand geleden. Toen de voorzitter van het hof vroeg van, hè, ben jij erbij? Tijdens die uitspraak, toen zei hij nog volmondig ja. Alleen wat er toen gebeurde is dat hij werd tegengehouden eigenlijk door zijn advocaat, Bart Zwier. Die zei, nou, meneer de voorzitter van het hof, dat laten we u nog wel op tijd weten. Ja, en uiteindelijk heeft hij er toch voor gekozen om niet te komen. En dan zeggen mensen, ja, is dat dan strategie om niet meteen de bak in te moeten op het moment dat hij veroordeeld wordt? Mm-hmm. Daarvan zegt zijn advocaat van, ja, dat is niet het geval. Het is zo dat Ali het natuurlijk zo'n emotioneel proces vindt. Niet alleen voor hemzelf, maar ook niet op de laatste plaats voor zijn kinderen natuurlijk. Hè, die er ook iedere dag mee geconfronteerd worden op het schoolplein. Ja. Dus hij wil, ja, zo'n moeilijke beslissing van het hof straks, wil hij gewoon thuis afwachten. En op het moment dat hij veroordeeld wordt, zegt zijn advocaat Bart Zwier, dan zal hij natuurlijk prima meewerken. Nu is er nog 1 middel wat de boel kan gaan vertragen. Stel dat hij dus veroordeeld wordt, dan zou Ali met Bart Zwier zijn advocaat nog in cassatie kunnen, waarmee dan niets gaat veranderen aan uiteindelijk de straf. Alleen dan wordt er wel nog gekeken, nou ja, is dit proces nou eigenlijk op alle fronten goed verlopen, juridisch gezien. Dus dan zou het kunnen dat dat nog 1,5 jaar gaat duren voordat daar een uitspraak over komt. Maar dan moet hij daarna alsnog gaan bommen. Dus dat is nog de laatste optie.
1: Want dat gaat puur over de behandeling van de zaak, of alles goed is gegaan. En niet zozeer over wat er is gebeurd, wat de verklaringen zijn en dergelijke. Nee. Ja, dat stuk is sowieso afgerond nu.
3: Dat is nu afgerond en dat is ook een reden waarom hij dan denk ik morgen niet is. Ik bedoel, hij heeft een zegje kunnen doen. En dat hebben we gehoord. Hè. Hij schreeuwde eigenlijk ook. Nou, hij schreeuwde niet, maar hij riep wel heel hard op van, jongens, dit gaat ook over mijn gezin. Er is mij zoveel overkomen. Pleit me vrij. Alleen ik denk dat dat gewoon nog een hele lastige wedstrijd is, eerlijk gezegd. Ja.
1: Nou is het bij Marco Borsato natuurlijk zo dat die langzaam aan een comeback is begonnen. Hè. Zou je kunnen zeggen, onlangs in dat programma met Sergio Herman. Je hebt toch ook de indruk als je in het land komt dat dat er meegezongen wordt met zijn liedjes. En je sluit toch niet uit dat hij weer een keer gaat optreden. Mocht Ali B nou wel of niet veroordeeld worden, hoe schat jij in dat een comeback voor hem... Zit dat er überhaupt ooit nog in, denk je? Of?
3: Nou, ik vraag me af of hij dat wil. Kijk, tegelijkertijd, als je kijkt naar Marco Bussato, ik zie hem nog op 4 december vorig jaar de rechtbank uitkomen. Nou ja, hij werd natuurlijk vrijgesproken. En toen hoorde ik hem zeggen, nou, ik weet nog niet zo goed of ik wel überhaupt terug wil in de showbizwereld. Nou, kijk, we zijn nu een paar maanden verder en we zien al gewoon langzaamaan een comeback ontstaan. Dus kijk, tijd heelt alle wonden. En het is natuurlijk ook afhankelijk van de reacties in het land. En we moeten ook eerlijk zijn, Ali B heeft ook gewoon boefjes als fans. En er zijn wel meer rappers met van alles op hun kerfstok of artiesten, waarbij mensen toch de muziek blijven draaien. Alleen de keuze is uiteindelijk aan hem, aan Ali, of hij dat wil doen. Maar ja, stel dat hij de bak in gaat, dan horen we natuurlijk de komende jaren op dat vlak helemaal niets van hem. Ja. En of je ooit nog een top 40 hit gaat krijgen of een 538 top 50 hit, ja, dat waag ik gewoon echt te betwijfelen. Ja. Ik denk dat die kans heel klein is.
1: Morgen dan start de dag om 10:00. Jij bent erbij. Ja. Hoe laat verwacht jij dat we het horen? Is dat al heel snel of gaat dat even duren tot in de middag?
3: We hebben gehoord dat er binnen een half uur dat we weer buiten staan. Dus om 10:30 uiterlijk weten wij wat het is. Maar heel eerlijk, toen bij Marco Bussato, bij die uitspraak, wist je eigenlijk al na 3 zinnen van de voorzitter van de rechtbank waar het naartoe ging. En dat verwacht ik morgen eerlijk gezegd ook.
1: Oké, jij bent erbij namens de Telegraaf. Dus ik neem aan ook weer een verse podcast met Evert, hè? Einde van de dag.
3: Absoluut, ja. We maken hem iets later, zodat we ook de uitspraak kunnen meenemen. Maar inderdaad, we gaan het volgen. Net als de vaderlandse pers. En er moet gewoon een dikke punt achter deze zaak die ons al zo lang bezighoudt. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Morgen, dan horen we het.
1: De strikt privé podcast van de Telegraaf met Jordi en Evert. En vrijdag weer in de persconferentie. Kun je wel allerlei vragen kwijt aan Evert. Oh, vind ik altijd leuk.
3: Als jij nog een vraag hebt, kom maar door.
1: Ik ga nog eens nadenken. Ja, leuk. Media- en entertainmentverslaggever van de Telegraaf, Jordi Versteegde. Dank voor jouw toelichting en succes morgen.
3: Yes, graag gedaan. Goed, mooie avond.
1: Mooie avond. Hoi Jordi. Hoi.

uit de tijd dat Henk en Henk nog ontspikking termers waren. Het goede doel, hou van mij, hoorde je bij Radio Noordzee. Bijna 6 uur komt een berichtje binnen van Melissa. Die zegt, hey Luc, pechdag vandaag. Ik heb net mijn koffiemok in 100.000 stukken laten vallen. Nou, goed nieuws, Melissa. Want volgend uur maak je weer kans op de enige echte officiële, unieke, niet te koop, alleen te winnen, Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam erop. Kortom, dan heb je nooit meer ruzie op kantoor of in de voetbalkantine of gewoon thuis aan de keukentafel over wiens mok het is. Het is die van jou. Hij is te winnen zometeen. Na 6 uur in de René de Popquiz hier bij Radio Noordzee. En dit zijn Wesley en Samantha.

0: gasten van Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. Je hoorde In Mijn Armen bij Radio Noordzee. Bijna 6 uur. Zometeen de headlines uit het nieuws. En de zomerhit van dit jaar.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting. Gillette en Venus scheermesjes 2+2 gratis. En nog veel meer.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
7: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
16: Laat het hier zijn.
17: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De Nederlandse vrouw die in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleed aan het hantavirus was even aan boord van een KLM-toestel naar Nederland. Maar vanwege haar slechte gezondheidstoestand besloot KLM haar niet mee te nemen. De andere passagiers aan boord van het toestel worden ingelicht door de GGD. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, maar wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niets meer posten op sociale media. Ze riepen ook op om aanslagen te plegen. En die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. Loosdrecht maakt zich op voor de komst van asielzoekers in het oude gemeentehuis. Volgende week komt met vertraging de eerste groep. Het dorp was dagen het toneel van heftige protesten. Ook van mensen die er niet eens wonen. Het leidde ertoe dat niet 110 mensen worden opgevangen, maar 70. En de zware vliegtuigbom die was gevonden vlakbij het treinstation van Weesp is weggehaald. Dat betekent dat er weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd bij spoorknooppunt Weesp het treinverkeer stilgelegd. De bom wordt op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met later kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan werpen wij een blik op de weg met 23 files. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de brug bij Wessem. Door een pechgeval, 3 kwartier vertraging. A10 de Nieuwe Meer, Watergraafsmeer. Voor Watergraafsmeer, 1/2 uur door een ongeluk. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2. Je vertraging daar nu 1/2 uur. Zometeen jouw kans op die exclusieve, unieke Radio Noordzee koffiemok. En zal ik hem draaien? De zomerhit van dit jaar. Cheerio, ja. Ja, daar gaan we.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is het nieuwe Radio.

Gordon, Replay, weet dat ik van je hou bij Radio Noordzee. Vaak samengewerkt uiteraard, hè, Gordon en Replay. En er komt een nieuwe single aan. Sterker nog, komende vrijdag een nieuwe hit. Tenminste, dat is de verwachting van Gordon en Replay. Ik heb een klein stukje, luister even.

0: komt hij uit, de nieuwe van Gordon en Replay. Misschien wel een van de zomerhits van dit jaar. Je weet het niet, dat dus komende vrijdag. Maar nog belangrijker, één vrijdag later, volgende week vrijdag, een nieuw programma bij Radio Noordzee.
1: Kruif en de Mol.
0: Ja, hoe gezellig is dat? Vanaf volgende week vrijdag, namelijk op 15 mei... hoor je niemand minder dan Johnny de Mol en Estelle Kruif hier bij Radio Noordzee op de vrijdagmiddag. Tussen 1 en 4 om die weekend-vibes net even wat naar voren te halen. Hè. De vrijdagmiddagborrel begint normaal gesproken zo rond 3:30, 4 uur. Maar wij gaan gewoon voortaan om 1 uur al de bitterballen in het mandje laten zakken en de flessen ontkurken. Extra vroeg al dus weekend met Kruif en de Mol hier bij Radio Noordzee. Met, lekkere babbeltjes, lekkere snackjes en live muziek, jazeker. En komende vrijdag niemand minder dan de 3J's te gast bij Johnny en Estelle. Kortom, dat wordt hartstikke gezellig. Zet het voortaan in de agenda. Iedere vrijdagmiddag vanaf 1 uur je weekend beginnen hier bij Radio Noordzee met Kruif en de Mol. Dat allemaal komende week. Zometeen win je hier de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. De Radio Noordzee Koffiemok met jouw naam erop. Als je meespeelt met de René de Popquiz, dat zometeen. Ook Mike Pietersson komt eraan, net als de Frank Boeijengroep. En dit is Luna bij Noordzee. Liefste.

0: Radio Noordzee, 1 miljoen sterren. Ja, ook 1 miljoen hits natuurlijk, deze Frank Boeien. En mocht je hem live willen zien, de komende maanden staat hij op heel veel plekken in het land. Op de planken, in theaters en clubpodia. Dus ga genieten van Frank Boeien live. Je hoorde hem bij Radio Noordzee, 6:50. Tijd voor de leukste prijs van Nederland. Ja.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Want we drinken allemaal koffie of thee. Eén van de twee, toch? Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die, nou ja, het allebei niet drinkt. En dat drink je dan uiteraard uit je favoriete mok. Maar soms kun je ruzie krijgen met je vrienden, je collega's, je gezinsleden over wiens mok het nou is. Nou, geen nood. Als je meespeelt met de René de Popquiz en je wint zometeen, dan ben jij de enige exclusieve Radio Noordzee koffiemok met daarop in grote letters gedrukt jouw eigen naam. Kortom, dan kan er nooit meer ruzie ontstaan over wiens mok het is. Hij is niet te koop, alleen te winnen hier bij Radio Noordzee. Als je meespeelt met de René de Popquiz, ik laat je zometeen een nedig klassieker horen. Daar is een woordje of een zinnetje uit verdwenen. De vraag is, wat hoort daar? Let op, dit is de opgave vandaag.
2: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
0: Ja, prachtig. Nick en Simon. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder... A. Cement. B. Steen. C. Schoorsteen. Ja, hij is te doen, toch?
2: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
0: Ja, zeg het maar. A. Cement. B. Steen. Of C. Schoorsteen. Nu insturen via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Dan zit je bij ons in de WhatsApp. Kun je gewoon A, B of C doorsturen. Is misschien wel zometeen die koffiemok pakken. Dus kom maar door. A, B of C. En misschien heb ik je zometeen wel aan de telefoon. Oké, dit is geen mok, maar wel iets moois.

0: Emma Heesters, Radio Noordzee. Je hoorde Levenslang. Zometeen hier weer verkeer. De Hart van Nederland update en muziek onderweg. Toch een van de grootste hits van dit moment. Hoor je zometeen.
1: Ik ben een aanslover. Een echte vuifgozer.
0: Samen wel Welten en de bankzitters. Binnen nu en een paar minuten.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
4: Aldi.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
2: Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Hamster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
7: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
12: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Hey, goedenavond. 6:02. Dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen. Later op de dag wel kans op wat buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
14: Radio Noordzee. Verkeer.
13: Dan werpen wij een blik op de weg. Het staartje van de woensdagavondspits. 7 files. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A8 Amsterdam-Zaandam. Voor de brug over de Zaan. 13 minuten vertraging. A10 Amstel de Nieuwe Meer. Voor de Schinkelbrug. Een kwartiertje extra. En de derde op de A10, Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer voor Amsterdam-Watergraafsmeer. Nog een ongelukje, vertraging daar nu 20 minuten.
15: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
13: Jazeker! Ook op deze woensdag uiteraard gewoon weer tijd voor een nieuwe Hart van Nederland vanavond op SBS. En Marleen is aangeschoven. Goedenavond.
16: Hele goedenavond. Ja, dat is het al, avond. Hè?
13: De aftermath van Bevrijdingsdag. Gisteren natuurlijk heel veel aandacht in Hart van Nederland. Vandaag toch weer een klein beetje normale gang van zaken, toch?
16: Ja, nou inderdaad. Nou ja, wat je noemt normale gang van zaken. Want we hebben natuurlijk wel, er is wel wat aan de hand. Hè,
13: er is wat aan de hand.
16: Met het Hanta-virus. We gaan eventjes een deep dive doen. Want hoe zit het nou allemaal? Hè? Ik denk nu 6:30, rond 7:50 is de verwachting dat het vliegtuig landt op Schiphol met 1 of 2 patiënten die besmet zijn met het Hantavirus. Die gaan naar het LUMC in Leiden. En dan gaan we eens even kijken wat daar allemaal aan de hand is. En of dat, er is wel bekend dat het besmettelijk is, van mens tot mens wordt overgedragen. Maar in hoeverre is dat nou nog in te dammen? Want er is ook een vliegtuig. Mensen zijn op zoek naar. De GGD moet ik zeggen. Sorry, een beetje verwarrend verhaal. Maar ik zit van alles tegelijk te doen. De GGD is op zoek naar mensen die op dezelfde vlucht hebben gezeten. KLM-vlucht. Ja. van die vrouw die is uiteindelijk overleden in Johannesburg aan dat virus. Een Nederlandse vrouw was dat ook. Dus we gaan eens even kijken wat we daar als laatste nieuws over kunnen vinden.
13: Ja, want ik denk dat een hoop mensen denken, och, de laatste keer dat er iemand met een vliegtuig naar Nederland kwam met een virus aan boord, hebben we daar heel veel last van gehad. Dus het is toch spannend wel natuurlijk.
16: Ja, nou ja, er wordt wel gezegd dat dit goed te beheersen is, omdat de bron al zo snel naar buiten is gekomen en het is dat laten we dat alsjeblieft hopen.
13: Voor iedereen, ja.
16: Hey, en ik weet niet of jij een roker bent. Ben jij een roker?
13: Nee,
16: ik ook niet. En dan zal jij misschien heel blij zijn met een park wat helemaal rookvrij gaat worden. Het is een primeur. Ja. Ik weet ook niet of je in de buurt van Breda woont.
13: Nou, enigszins, maar ik heb het gelezen toevallig inderdaad. Ja. Vond wel een goede set eigenlijk.
16: Nou, dat is een hele goede set. Tenminste, als je niet rookt, is dat natuurlijk helemaal prima. Je mag ook niet vapen trouwens. Oh. Dus wij hebben ook even uitgezocht hoe Nederland daar dan over denkt. Hè. Ik denk dan, ja, als je niet rookt, dan ga je daar lekker naartoe. En rook je wel, dan ga je je peukje later opsteken.
13: Ja, of ergens anders. Toch?
16: Ja. Lijkt me wel. Maar goed, Nederland is verdeeld hoor.
13: Okay.
16: Ja, en dan hebben we nog een verhaal over, ja, dat geloof je ook niet, maar in Sittard, in Limburg, willen mensen nou eindelijk een roekeloos leven. En dat houdt in dat ze die roeken helemaal zat zijn. Want die hebben zoveel... Oh, ja, jij dacht... Ja, ik dacht even, jou gaan ze,
13: is het een soort zonnedaal, maar nee, oké. Okay.
16: Nee. Ja. Nee joh, die dieren die kunnen ontzettend hard geluid maken. Ja. En dat zijn er namelijk honderden. Hè?
13: Oh ja.
16: Ja, dus die mensen die kunnen gewoon niet meer slapen met open ramen. En die moeten dus raam en deur... Ja, het is zo'n hard geluid. Ja. Het is ongelooflijk. Oh. Dus we gaan eens even kijken of de gemeente daar een beetje wil helpen om daar wat aan te doen. Dus we gaan dat eens eventjes van dichtbij beluisteren.
13: Het zijn zo de problemen, hè? De roeken.
16: Nou, zeker. Ja. Je zal ze elke dag over je huis hebben vliegen.
13: Ja, nou goed. Groot en klein nieuws vanavond in Hart van Nederland. Zo rond 11:15 als de mannen van VI een beetje opschieten.
16: Dat.
13: Al denk ik dat Johan Derksen ook verstand heeft van roeken, of niet? Denk
16: Hij
13: ik,
16: heeft
13: toch?
16: Overal verstand
13: Daarom,
16: van, toch?
13: Daarom, dus ook van roeken. Ja. Dus, nou goed, dat en meer vanavond. Marleen, dankjewel, hè?
16: Joe.
13: Goed zo.
14: 200%.

0: een oud-Hollandse hitflits van Numidia. Ik bleef geloven. En heel leuk, morgen komt Numidia langs hier in de Radio Noordzee Middagshow. En dan zijn ook René, Jonathan en Kobus weer terug. Kortom, daar wordt een feestje.
1: Radio Noordzee, René der Popquiz.
0: Ja, en wat ook een feestje is, is als jij de enige echte exclusieve, unieke Radio Noordzee koffiemok in de keukenkast mag zetten. En we gaan eens even kijken of dat het geval gaat zijn bij niemand minder dan Patrick. Patrick, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Onderweg naar huis na een drukke dag of viel het mee?
2: Ik zat om 6 uur in de auto.
0: Oh, nou, dan heb je toch het klokje rondgemaakt, moet ik zeggen.
2: Zeker.
0: Tenzij je net om 6 uur bent gaan zitten natuurlijk, hè. Dan is de korte dag, maar het gaat om 6 uur morgen of vanochtend vroeg, denk ik, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, gelukkig was je nog wel zo scherp genoeg om mee te spelen met de René der Popquiz. En de opgave was vandaag de volgende.
3: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
0: Ja, en toen volgde de piep en toen waren de mogelijkheden A, cement, B, steen of C, schoorsteen. Patrick, zeg het maar.
2: B, steen natuurlijk.
0: Steen natuurlijk.
3: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen.
0: Ja, natuurlijk. Hoppakee, een klassieker van Nick en Simon. Die kennen we uiteraard allemaal. Dat levert jouw prijzen op, Patrick. We gaan hem jouw kant op sturen. De enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok. Met daarop in grote letters jouw naam. Kortom, nooit meer ruzie met de gezinsleden of kantoormensen over wiens mok het is. Hij is helemaal van jou. Gefeliciteerd.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Patrick, dank voor het luisteren, het meespelen. En ik wens je een hele mooie avond.
2: Jij ook.
0: Goed zo, hoi man.
2: Hoi.
0: Morgen weer jouw kans op die exclusieve Radio Noordzee koffiemok hier bij Noordzee. En dit zijn Borsato van Buren en Davina Michel.
4: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

met Guido van der Graaf. Je hoorde Ik Kom Terug hier bij Radio Noordzee. En goed nieuws, binnenkort maak je kans op kaarten voor het concert van Guido van der Graaf. Ja, niet verder vertellen, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar binnenkort is dat zover hier bij Radio Noordzee. Dus blijf lekker naar ons luisteren, zou ik zeggen. Ook als je kans wil maken op kaarten voor het concert van Yves Berendsen. Want die ben je nog de hele week hier bij Radio Noordzee. Ook morgen nog, en dan zijn de mannen van de middagshow eindelijk weer terug. René Verkerk, Jonathan Mink, Kobus Boscha. Ze gaan morgen vanaf 4 uur weer plaats nemen en het einde van jouw werkdag inluiden. Heel veel plezier alvast met de mannen. Ik ben er morgen gewoon weer om 1 uur.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
6: Kippie.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
15: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
14: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
15: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. Van de 2 vliegtuigen die met enkele besmette opvarenden van het virusschip onderweg zijn naar Nederland, is er 1 uitgeweken naar Gran Canaria. Daar heeft het een tussenlanding gemaakt, maar waarom is niet bekend. Het andere toestel is vanaf Cap Verde gewoon doorgevlogen en komt vanavond aan op Schiphol. De GGD informeert passagiers van een KLM-vlucht eind april van Johannesburg naar Amsterdam. In het toestel zat namelijk korte tijd een Nederlandse vrouw die later in een ziekenhuis overleed aan het Hantavirus. Omdat ze te ziek was, besloot KLM haar niet mee te nemen. Mogelijk heeft ze andere passagiers besmet. Bij het wereldwijde datalek dat deze week bekend werd, zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk wat de hackers precies in handen hebben, maar de Universiteit van Tilburg denkt dat ze alleen namen en e-mailadressen hebben. Ook van mensen die in Amsterdam en Maastricht studeren. En de beurs in Amsterdam heeft door optimisme over het einde van de oorlog een topdag achter de rug. De AIX sloot op de hoogste stand ooit, 1031 punten. Beleggers reageerden positief op het bericht dat er bijna een akkoord is tussen Iran en Amerika. Het had meteen ook invloed op de olieprijzen, want die gingen fors omlaag. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Papa, blijf je nou?
0: Luc van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een

0: deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Even overlaat.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Het is goed!
13: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
14: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
15: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
16: Amster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
17: Yes!
16: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
17: Play.
16: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
17: Lekker hoor!
16: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
17: Zoé!
16: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
17: Yes!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Amster.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Van Suzanne Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% pure

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: daar zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
1: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.

0: Ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
11: Are you drinking my moelenmilk protein?
12: No. Lots of milk, loads of chocolate flavor. Moelenmilk protein. The moo you can't resist.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
16: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op Schiphol is het eerste vliegtuig geland met mensen die besmet zijn geraakt met een virus op een cruiseschip dat bij Cape Verde ligt. Wie precies aan boord waren is niet bekend. Er komt ook nog een tweede vlucht aan. Er worden in totaal 3 mensen naar Nederland gebracht, waaronder een Nederlands bemanningslid. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje.
6: Bij de Joshi-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back af, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
16: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of even

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
4: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
6: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
7: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
13: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
14: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is hij ook gemarteld door Israël. En het komt niet vaak voor dat president Trump iets aardig zegt over iemand uit de media. Maar voor de oprichter van CNN, Ted Turner, maakt hij een uitzondering. Turner was een van de grootste aller tijden, zei Trump over de overleden mediamagnaat. Opmerkelijk, want meestal maakt hij alles dat CNN is uit voor rotte vis. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.

0: bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Kom jij over mij vandaag.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Het goed!
9: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Amsterdam!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
10: Play.
11: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
10: Yes!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Amster.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week John en Kees de Wever. De Radio Noordzee Lunch.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

gehad.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
2: Aldi, bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
1: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
0: Aldi.
5: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter Vrouthuisden. Op Schiphol hebben hulpdiensten twee opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierenschip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als het goed is, vervoert dat vliegtuig één opvarende van het cruiseschip Hondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. En Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mailtjes die misschien van criminelen zijn. De criminelen zouden hun gegevens hebben na een wereldwijde dataroof bij bedrijven in schoolsoftware. Daarbij zijn zeker 7 Nederlandse universiteiten getroffen, waaronder die in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%.

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Waar blijf je nou?
0: Lucht van den Braak telt ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
7: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
6: Werken? In deze drukte?
7: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
6: Stap je ook in?
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
8: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
7: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: Rotterdam deze week naar Radio Noordzee. En win tickets voor Yves Berendsen. 15 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Stuur de naam Yves in een bericht naar de studio. En beleef een magische show met Yves Berendsen.
1: Jij over mij vandaag.
0: Alle info op radionoordzee.nl.
2: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
9: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
8: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
9: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
8: Stap je ook in?
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
10: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
11: Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
13: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
12: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
13: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof. Voor Almof.
17: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 100% puur Holland. Radio
1: Noordzee. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.